0: Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.
1: My God,

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Oké. Neem bijvoorbeeld nou Peter. Die zou je niet willen zijn. Of Eva. Eva is beter. Die woonde hier eens op het plein. Ze deed een poging tot bidden. Heel oprecht, zonder meer. Zo echt zo op haar knieën. Het zag er reuze goed uit.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Got a smoke?
1: Luister naar het muzikale hart van de stad.
2: Muzikale hart van de stad.
1: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: everybody's gonna be poco loco, and there's gonna be a hula hula hula the fun.
1: Je luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Een hele goede middag en welkom bij Zondagskind hier op Gouwestad Radio. Op vandaag zondag 12 juli 2026. Mijn naam is Remco Bologne en vandaag reizen we door de carrière van de Amerikaanse band Vampire Weekend. En die carrière begint in 2006. Toen is de band namelijk opgericht door Ezra Koenig, Rostam Badmanglij, Chris Thompson en Chris Bayo, die alle drie vier studeerden in New York City aan de Columbia Universiteit. En ja, ze hielden allemaal heel erg van een beetje dezelfde muziek, wat ook nog best wel uit elkaar lag, van punkrock en Afrikaanse muziek. En toen dachten ze, nou, laten we een beetje muziek gaan maken waarin we die stijlen die we allemaal leuk vinden mixen. Ze kozen de naam Vampire Weekend naar een idee dat Koenig had voor een film. Hij studeerde en hij zou een film maken voor een project. En hij dacht, ik maak een vampierfilm gebaseerd op de film The Lost Boys uit 1987. Waarbij er in een weekend vampiers naar Amerika komen. En daar komt dus die naam vandaan. De film is uiteindelijk nooit gemaakt. Zo gaat dat soms met studieprojecten natuurlijk. Na hun afstuderen gingen ze natuurlijk werken, want er moest geld verdiend worden. Maar tegelijkertijd bleven ze muziek maken, ze gingen toeren en ze gingen aan hun eerste album werken. Ze werden vooral online steeds populairder en het enthousiasme daar voor hun eerste album werd erg groot. Dat kwam uiteindelijk 2 jaar na oprichting van de band in 2008 uit. Had dezelfde naam als de band Vampire Weekend. We hoorden daarvan al A-Punk, waarschijnlijk het bekendste nummer van de band. Maar we gaan er nog 2 hele leuke nummers van het eerste album luisteren. Straks hoor je Walcott, wat ook echt gebaseerd is op die film waar ik het net over had. Maar we beginnen met M79.

Walcott van Vampire Weekend en daarvoor M79, allebei van hun eerste album, ook genaamd Vampire Weekend. Ja, dat was dus uit 2008 en dat album deed het gelijk heel erg goed. Mensen die prezen echt die unieke mix van pop, rock, Afrikaanse muziek, die indie sfeer eroverheen, want het was een volledig onafhankelijke band. Ja, dit was sloeg gelijk aan, zeker op het internet. Het staat ook op de lijst van de 500 beste albums aller tijden van het bekende Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone. Hier in Nederland werd het geen hit. Het bereikte slechts de 62e positie van de album top 100. Maar zeker bij die fans van indie muziek kwam het wel goed binnen. Ja, en de band die bleef lekker doorspelen. Ze pakten gauw door en ze gingen aan de slag met hun tweede album. In de tussentijd voerden ze wel nog even campagne voor de Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama. Maar ze waren dus vooral bezig met toeren en aan dat tweede album werken. Dat kwam uit in 2010 en het heette Contra. En van dat album gaan we naar drie wat kortere nummers luisteren. Daarom hebben we er alle tijd voor. Je hoort straks White Sky and Cousins, maar we beginnen met misschien het beste en meest bekende nummer van de plaat, namelijk Holiday.

White Sky en daarvoor Cousins en Holiday. Alle drie van het album Contra uit 2010. Ja, deze plaat wist de energie van het eerste album echt goed door te zetten. Ook in mainstream succes. Hier in Nederland wat minder. Het haalde de 31ste plaats van de album Top 100. Maar in Amerika bereikte de eerste plaats van de Billboard Top 200. Dat is de grote albumlijst in dat land. Als een van de eerste volledig onafhankelijk gedistribueerde albums ooit. Dus hier zat geen grote label achter, geen grote muziekmaatschappij die ze hielp om dat album te promoten. Ze deden het helemaal zelf, helemaal onafhankelijk en haalden die eerste plaats binnen. Ze werden ook genomineerd voor een Grammy voor het beste album. Hebben ze niet gewonnen. Maar dat betekende wel dat ze echt op de kaart stonden, zeker in dat land. En eind 2011 begonnen ze te werken aan hun derde album. Dat kwam uiteindelijk in 2013 uit. Ook deze kwam weer op nummer 1 binnen in de VS. En in Nederland haalde deze maar liefst de 20ste plaats van het album Top 100. Dus werd steeds een bekendere band. Het album heette Modern Vampires of the City. Het won uiteindelijk ook de Grammy Award voor beste alternatieve muziekalbum. Je kan wel zeggen dat dit album het zeer goed deed. Was dat het waard? Dat gaan we nu horen. We gaan luisteren naar twee nummers van deze plaat uit 2013. Straks hoor je Diane Young, maar we beginnen met Unbelievers.

Toronto. Diane Young van het album Modern Vampires of the City uit 2013 van Vampire Weekend. Ja, er werd hier flink gedanst in de studio. Wil je nou weten hoe het eraan toe gaat in de studio tijdens deze uitzending van Zondagskind? Kijk dan live mee op www.gouwestad.nl en dan vind je onderaan allemaal verschillende streams, onder andere van archiefbeelden, maar dus ook wat er nu live in de studio gebeurt. Goed, Vampire Weekend. Ja, ze brachten in 2013 Modern Vampires of the City uit. En daarna gingen ze toeren. Maar na die toeren veranderde er nog wel wat in de band. Want Rostam Batmanglić, die toch al vanaf het begin een zeer grote kracht binnen de band was, die verliet de band. Was geen veranderde scheiding of zo. Ze hadden geen ruzie, maar hij was er gewoon klaar mee. Dus hij besloot de band te verlaten. De band zelf ging wel door, ook zonder hem. Ze gingen werken aan hun vierde album. En nou ja, ook omdat ze nog steeds vrienden waren, was Batmanglić daar nog wel bij betrokken. In ieder geval op een aantal nummers. Ook hier gingen ze weer een beetje de politieke carrière in. In 2016 voerden ze weer campagne voor een Amerikaanse presidentskandidaat. Dit keer voor Bernie Sanders. En sowieso in deze periode namen ze een stuk meer tijd voor dat vierde album. Je moet natuurlijk ook een beetje opnieuw ontdekken wie je bent als een van je eerste bandleden de band verlaat. Dus pas in 2019 kwam dat vierde album uit. En ze werkten hierbij ook met een stuk meer mensen samen. Niet alleen meer de band zelf, maar hier en daar gastmuzikanten. In 2019 kwam dus dat vierde album uit en het heet Father of the Bride. Ook daarvan heb ik weer twee nummers in petto. Straks hoor je This Life, maar we beginnen met het prachtige Harmony Hall.

This Life van Vampire Weekend van het album Father of the Bride uit 2019. Ja, dit nummer schreef Ezra Koenig samen met de Amerikaanse rapper I Love McConnen en met de bekende producer Mark Ronson, natuurlijk bekend van Uptown Funk met Bruno Mars en natuurlijk Valerie met Amy Winehouse. Zo ook deze This Life. Ja, een hartstikke mooi en enerzijds vrolijk en qua tekst dan weer helemaal niet klinkend nummer. Ja, dit album, Father of the Bride, deed het beste van al hun albums in Nederland. Het haalde maar liefst de 11e plaats in de album top 100 en ook in Amerika deed hij het weer goed. Het haalde zelfs de eerste plaats weer van die Billboard top 200 en won deze keer ook weer die Grammy Award voor het beste alternatieve muziekalbum, waarmee Vampire Weekend hem dus 2 keer had gewonnen. Vervolgens gingen ze natuurlijk weer verder werken aan hun 5e album, want ze zitten niet stil. Koenig die dacht, ik wil mijn vaardigheden wat verbeteren. Dus hij nam zanglessen in die Indiaanse klassieke muziekstijl genaamd Raga. En dat verwerkte hij ook op dat nieuwe album. Dat in 2024 uitkwam, 5 jaar na Father of the Bride. En ze noemden het Only God Was Above Us. Enkel God was boven ons. En hij deed het commercieel toch wel een stuk minder goed dan hun eerdere werk. In Amerika haalde het slechts de 27e plaats van de Billboard Top 200. En in Nederland de 64e plaats van die album Top 100. Het laatste van al hun albums. Maar commercieel werd dit album dan weer heel erg goed ontvangen. Het, het stond op een heel groot aantal lijstjes van de beste albums van 2024. Ook die van het Nederlandse muziekblad OOR. En ook van dit album gaan we weer naar 2 nummers luisteren. Straks horen we Mary Boone, maar we beginnen met Classical.

Mary Boone van Only God Was Above Us uit 2024. Het vijfde en tot nu toe ook nieuwste album van Vampire Weekend. Ja, het is ondertussen alweer 2 jaar geleden, dus wie weet dat we binnenkort weer nieuwe muziek van ze mogen verwachten. Al zie je natuurlijk wel dat er dus de laatste paar albums aardig wat tijd zat. 6 jaar tussen Modern Vampires of the City en Father of the Bride. En vervolgens weer 5 jaar tot Only God Was Above Us. Dus misschien moeten we nog 1 jaar of 3, 4 wachten. Maar gelukkig hebben ze een heleboel mooie muziek voor ons achtergelaten. Want ja, Vampire Weekend, ik heb hem natuurlijk bewust uitgekozen voor deze mooie zomerse dag in juli. Want het is hartstikke lekkere zomerse muziek om van te genieten. Wil je nou van nog meer lekkere muziek genieten, dan moet je vooral de radio niet uitzetten, want straks na 1 uur hebben we de Golden Oldies Revival, waarvan we kunnen genieten van de hits vanaf de jaren 60 tot en met 90, 80. Het is een beetje wat Tom Bos voor heeft uitgezocht. In de tussentijd gaan we nog even luisteren naar wat muziek van Vampire Weekend. Ik heb er nog eentje uitgezocht van hun eerste album, Vampire Weekend. Misschien dat we daarna zelfs nog een beetje van een andere kunnen draaien. Maar in ieder geval luisteren we nog even naar Cape Cod Kwasa Kwasa. En ik wens iedereen nog een hele fijne zondag.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Willem Pronk.

Dat was Zoltán Kocsis in de Passepied, het speelse en opgewekte vierde deel uit de Suite de Bergamasque van Claude Debussy. Ook namens technicus John Goedkoop, welkom bij een uurtje klassiek dat dit keer een zomerstintje heeft.

René Fleming zong Summertime van George Gershwin. Deze beroemde aria komt uit zijn opera Porgy and Bess, die hij in 1934 componeerde. Het wordt erin gezongen als slaapliedje voor een baby. Het is door de jaren heen door talloze artiesten in allerlei genres opgenomen. En nu gaan we genieten van het zomerse landleven en de natuur.

Je hoorde het eerste deel uit de zesde symfonie, de pastorale van Ludwig van Beethoven. Een symfonie over de kracht en de schoonheid van de natuur. Beethoven gaf de delen van deze symfonie een titel. Zo weten we dat dit eerste deel gaat over het ontwaken van vrolijke gevoelens bij aankomst op het land. De Wiener Philharmoniker onder leiding van Karl Böhm voerde het uit. Deze opname werd onderscheiden met een Edison. Het Britse muziektijdschrift The Gramophone schrijft: Karl Böhm streelt en verleidt de Wiener Philharmoniker in een van de mooiste pastorales ooit opgenomen. En nu naar Kirite Kanaba. Zij neemt ons mee naar de Auvergne.

Uit Joseph Canteloup's geliefde liedcyclus Chant d'Auvergne, waarin traditionele volksliederen uit de Franse Auvergne symfonisch zijn bewerkt, hoorde je de Deux Bourrées uit de tweede serie. Het werd uitgevoerd door Kirite Kanawa. Ze werd begeleid door het Engels Kamerorkest onder leiding van Geoffrey Tate. Rhapsodie d'Auvergne is een compositie voor piano en orkest van Camille Saint-Saëns. Ook dat werk is geïnspireerd op Franse volksmelodieën uit de Auvergne.

Stephen Huff speelde Rhapsody d'Auvergne van Camille Saint-Saëns. Hij werd begeleid door de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Zachary Oramo. De Auvergne ligt in het centrale hart van Frankrijk en maakt deel uit van het Centraal Massief. Het is de ultieme bestemming voor berg- en natuurliefhebbers. Bekend om zijn ongerepte vulkanische landschap, dramatische bergkammen en idyllische dalen. Dus aan de wandel.

Dat was een heerlijke wandeling onder de klanken van de mars Über Berg und Tal van Frans van Zuppé. De Slovaakse Staatsfilharmonie Košice en dirigent Alfred Walter liepen mee. Het wordt tijd voor wat verkoeling en gaan het water op.

0: Matthias Groenesohn, Auf dem Wasser zu singen van Franz Schubert. Een lied over de schoonheid en het glinsterende water bij zonsondergang en de harmonie tussen de natuur en de ziel van de zanger. Het begeleidende boekje van de cd vermeldt nog. Het lied staat bekend om zijn schitterende pianobegeleiding. De golvende 16e noten in de piano bootsen het kabbelende en glinsterende water perfect na, terwijl de zanglijn een rustige, melancholische melodie volgt die doet denken aan een boottochtje. En nu is het tijd voor een biertje.
1: 1, 2, 3.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 5 minuutjes vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Wat een prachtig weer is het. We staan hier in de bocht van de Gouwe. Aan de kant van de Hoge Gouwe. Met een heel mooi uitzicht op bomen die nog moeten uitbotten. Maar naast mij staat Arianne Knecht.
2: Hi, goedemiddag, hi. Hallo.
1: Wat gaan wij doen zo?
2: We gaan even dit prachtige gebouw in. Want als je omdraait, dan zien we de Gouwe Kerk.
1: Ja.
2: Iconische plek midden in Gouda. En zowel van binnen als van buiten heel mooi. Dus ik laat je graag de plek zien. En nou, wellicht kan ik wat over vertellen.
1: Hoe lang ben jij al betrokken bij dit mooie pand?
2: Ik ben er al lang verliefd op. Misschien al wel 25 jaar, denk ik. Dus ik heb er ook veel georganiseerd in het verleden. Maar sinds maart 24 doe ik de exploitatie van dit mooie gebouw.
1: En hoe komt het dat jij die leuke baan hebt kunnen krijgen?
2: Ja, dat is ook gewoon een beetje...
1: Heb je hem solliciteerd?
2: Nou, ik heb wel een plan gemaakt en daarmee naar iemand toegestapt met een leuk voorstel. En dat is het wel geworden, ja.
1: Ja, want wat is er nou aan vooraf gegaan voordat jij hier, zeg maar, actief werd? Het is een tijd leeg geweest. Het was eigenlijk een beetje onduidelijk wat ermee moest.
2: Ja, klopt. Nou, dat heb ik al een beetje vanaf de zijlijn gevolgd. Ook omdat ik zelf ook op de Hoge Gouwe woon. Dus ik ben ook buurman. Ik zag het gebouw veel en ik las natuurlijk wat er allemaal gebeurde. Wat ik aangaf in het verleden, heb ik hem ook toen nog van Maasbach was, dus wel vaak gehuurd voor concerten. Dus ik kende het gebouw ook al wel goed van binnen. En toen ik een beetje door had van ja, maar alle plannen die er zijn, die dreigen, te mislukken is het een groot woord, maar niet gerealiseerd te kunnen worden. Heb ik eens nagedacht over wat zou wel een plan kunnen zijn. En dat heb ik eigenlijk op een... Ze zeggen dan altijd op de achterkant van een bierveeltje, maar dat is het misschien wel zelfs een beetje geschreven. En toen ben ik naar de projectontwikkelaar toegestapt. Ik zeg, joh, ik heb een goed plan voor jullie kerk. En een dag later hadden we een deal, maar in ieder geval een samenwerking door elkaar gewoon. We kenden elkaar al wel goed. Ervoor te gaan, vol vertrouwen. En dat doe ik nu 2 jaar en dat is fantastisch om te doen.
1: Dus jij kan ook lopend naar je werk als ik je zo hoor?
2: Ik kan lopend naar mijn werk, ja. Zeker. Het is echt om de hoek.
1: Ja. Gisteren zag ik een bericht van jou op Facebook voorbij komen van

0: Wat bof ik toch dat ik hier in dit mooie gebouw mag werken.
1: Ja. Oh, dat is grappig dat je dat gezien hebt. Ja. Dat was dat ik, nou ja, je vertelde net al van hoe mooi is de stad als het mooi weer is. En ik liep eigenlijk naar huis om 1:05 en ik keek achterom en dan zit het zonlicht in het dak van de kerk. Door die prachtige ramen en dan, ja, daar kan ik wel kippenvel van krijgen. Gewoon hoe mooi dat is, het natuurlijke licht en hoef je niks aan te doen.
0: Nee.
1: Krijg je gewoon cadeau.
0: Ja.
1: En het is ook kunst om het te zien, denk ik. Dus dat probeer ik ook altijd wel gewoon...
0: Dat het niet vanzelfsprekend
1: is? Nee, niet vanzelfsprekend is. Ja, dus dat heb ik inderdaad even... Denk ik, dat moet ik delen met iedereen.
0: Is gelukt.
1: Ja, toch?
0: Van bij mij.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: We staan nu voor die twee deuren. Er zijn er vier.
1: Er zijn zelfs zes. Ja.
0: Zes zelfs? Ja, ja. Maar waar zijn die anderen dan aan de zijkant?
1: Die kant ook nog, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Oh, dubbele deuren.
1: Ja, dubbele deuren. Ja. Ja, je hebt gelijk. Ja.
0: Ja. Ja. Mooie smeedwerk erop.
1: Ja. Ja, allemaal opgeknapt 2 jaar geleden voordat we zeg maar een soort open gingen naar de restauratie. Want 2 jaar geleden is wel de kerk enigszins opgeknapt, een hele nieuwe vloer ingegaan. Met vloerverwarming, waardoor we hem nu ook gewoon in de winter kunnen gebruiken. Want dat is natuurlijk altijd de uitdaging in zo'n pand. Wat werkzaamheden aan het dak. Maar ja, hij is vooral gewoon in waanzinnig goede staat. Hij is natuurlijk ook nog maar 125 jaar oud.
0: Mm-hmm. Ik fietste van mijn huis... over de sportlaan hierheen. En dan zie je dus de toren, hè?
1: Ja, het is heel grappig hoe die waai ook vandaan komt. Waai ook loopt, heb ik zelf ook nog steeds. Als ik in de binnenstad woon, dat je ineens in een steegje of door een straatje weer die toren ziet.
0: En slank, hè?
1: Ja, en hoog. En,
0: hoger dan de Sint-Jan.
1: Zeker. We kijken een beetje op de protestanten neer hier vandaan. En ik denk ook echt dat dat wel de reden geweest is dat de kerk hoger is dan de Sint-Janskerk.
0: Ik heb dat ook wel eens gehoord.
1: Ja.
0: Ook omdat ze een hele tijd niet katholiek mochten zijn, hè?
1: Precies. Dus, toch een beetje,
0: dan zullen we toch maar gaan nu.
1: Ja, ja, een beetje. Het is zelfs een soort schouwkerk geweest toen het vorige gebouw hier stond. En deze is in 1902 neergezet. Veel groter dan het oude, de oude kerk die er stond, de Jozefkerk. Want zo heet die eigenlijk ook officieel nog steeds, Sint-Jozefkerk.
0: Niet de Gouden Kerk, maar de
1: Jozefkerk. Dat is het geworden in de volksmond. Maar het is eigenlijk de Jozefkerk. En de initialen van Sint-Jozef staan ook nog in het houten hek. Boven.
0: Zullen we zo even dan naar binnen gaan om dat te bekijken?
1: Het is wel verleidelijk om hier te blijven staan. Hè,
0: de zon. Echt, het is fantastisch.
1: Maar zon hebben we binnen ook.
0: Ja, dus, precies. Zullen we dan naar binnen gaan en door deze mooie deuren?
1: Goed idee. Zoals het bij kerkdeuren hoort, piepen ze ook af en toe. Hè?
0: Oh, dat gaan we meteen even luisteren.
1: Nou, vooral de volgende is het volgens mij.
0: Deze is gesmeerd.
1: Ja, die wel. Die loopt gesmeerd. En, deze... Hey, we hebben goede vrijwilligers, hè? De deuren zijn gesmeerd inmiddels.
0: Ja, en waar komen die vrijwilligers vandaan?
1: Ja, dat verzamelt ook een beetje in de loop van de tijd. Dat hadden we met het organiseren van concerten eigenlijk altijd al. En mensen vinden het ook gewoon een voorrecht om... Ja, die bedanken dan dat ze mogen helpen in zo'n mooi gebouw. Dus we hebben echt een heel fijn groep met vrijwilligers die in ieder geval bij het organiseren van de concerten ondersteunen. Ook net zo gek zijn van dit mooie gebouw en wat we hier doen. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn, dat is ook gelijk een beetje een oproep. We kunnen er ook nog wel een stuk of 20, 30 gebruiken.
0: Ja, doen we dat.
1: Ja, want we willen het gebouw echt wel liefst elke dag gewoon open laten zijn. Dus de deur gewoon los.
0: Heb je hem nu wel even op slot gedaan?
1: Nee, hij mag wel open zijn. Wij zijn er toch. En dan kunnen toeristen ook wel een blik werpen. Want dat is natuurlijk gewoon waard. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik zit in het buitenland of waar dan ook altijd aan de kerkdeur.
0: Ik ook.
1: Ik wil naar binnen.
0: Ja, ik ook. Ja, nou, ik heb mijn fietsje net neergezet. Omdat ik dacht, ja, het is wel Gouda.
1: Ja.
0: Dus ik bel je maar even. Maar hij was open.
1: Hij was open, ja. Nee, dat hoort ook eigenlijk bij een kerk. Dus dat willen we ook zeker wel. Maar goed, daar heb je wel handjes en voetjes voor nodig die dat mogelijk maken.
0: Ja. Arjan de Knecht, wat ben je nou eigenlijk van deze kerk?
1: Ik doe de exploitatie van dit gebouw. Dat betekent dat ik hem beheer en zorg voor draag. En tegelijkertijd ook commercieel zorg dat er huurinkomsten zijn. Maar dat gebruik is zeg maar heel breed. Dat is commercieel, maar ook sociaal, cultureel, religieus. Want er zijn in de Gouden Kerk ook elke zondag weer kerkdiensten sinds 1,5 jaar geleden. En daar ben ik echt heel blij mee. Dat is de reden dat dit gebouw is neergezet. Dus hoe mooi is dat? Maar ik doe mijn best om met hart en ziel gewoon dit gebouw te laten stralen in de stad. En iedereen moet eigenlijk in een jaar een reden hebben om hier naar binnen te gaan.
0: Oh, vind ik heel erg mooi.
1: Ja.
0: En je bent mijn gast uit de streek. En we gaan dus ook luisteren zo naar muziek. Als het de muziek geweest is, dan hoor ik wel graag van jou waarom je daarvoor gekozen hebt.
1: Ja, zeker.

0: het is hier inderdaad heel erg mooi hier binnen.
1: Ja, prachtig hè? Ja. Zeker met dit cadeau, dit mooie licht op zo'n dag. Dan, en daar ben ik ook echt heel blij om, omdat oude kerken kunnen ook een beetje somber zijn. Mm-hmm. Dat krijg ik van zoveel mensen terug. Dat gewoon door de kleuren en de hoeveelheid ramen, het licht wat binnenvalt, dat je hier altijd wel een soort optimistisch weer vandaan gaat.
0: Ja, en ik vind ook dat die stenen hebben zo'n mooie kleur.
1: Ja, dat pastel met dat roze en die unieke tegels die je ook ziet. Er komen heel veel mensen ook kijken naar het metselwerk, gewoon de techniek daarvan.
0: Dat is heel mooi, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Ja. Meneer Dessing is toch de ontwerper geweest?
1: Opa van Floortje, die reisprogramma was, ja.
0: Ja.
1: Ja. Hij heeft een aantal van dit soort iconische gebouwen gemaakt in Nederland. Ik dacht 3 of 4 kerken. En ook de stijl van Kuiper een beetje, de Vondelkerk in Amsterdam, die helaas afbrandde met oudejaars.
0: Oh, is dat van dezelfde?
1: Nou, van Kuiper. En dat
0: was
1: tijdsgenoot,
0: dezelfde tijd.
1: Ja. En toen ik dat zo zag, dacht ik wel van, dat lijkt, dat heeft een beetje dezelfde sfeer. En dan denk je ook snel, ik moet een brandwacht met oudejaarsavond bovenop gaan zetten. Want ook wij hebben alles van hout boven. Hè, dus,
0: Dan kijk je dus ook wel met een beetje zenuwachtigheid.
1: Zenuwachtig, maar wel dat je denkt, ik hoop maar dat het niet overkomt.
0: Ja.
1: Nee. Klopt.
0: Ja, en dat waarschijnlijk door vuurwerk, hè?
1: Ja, dus dat kan altijd gebeuren. Nou is de binnenstad van Gouda gelukkig volgens mij in de toekomst vuurwerkvrij.
0: Ja.
1: Dus laten we daar maar op hopen.
0: Ja. Nou had je buiten over dat het ook de Sint-Jozefkerk zou heten. Waar kom ik dat nou hier tegen in deze kerk?
1: In deze, als je omdraait zie je op het, dat heette volgens mij het koor, maar waar vroeger het orgel stond. Ik noem het ook nu nog als orgelplateau. Zie je de SJ staan in het hout in het midden van Sint-Jozef.
0: Oh, kijk. En waar is dat orgel gebleven?
1: Dat schijnt naar Italië gegaan te zijn. Al in de tijd dat de katholieken dit gebouw verkocht aan de gemeente. En de gemeente weer aan Maasbach later.
0: Voor de gulden?
1: Ja. Maar die gulden is symbolisch. Hè, want daarna begint de verplichting om het gebouw te onderhouden.
0: Ja. En jij kent het nog uit de tijd van Maasbach, zeg jij?
1: Ja, ik
0: was
1: ben zelf
0: was het heel veel anders dan nu? Want je zegt nu, dit is een hele mooie betonnen vloer en er zit vloerverwarming in.
1: Ja.
0: Ik herinner mij nog, maar misschien is het een fabel, dat hier ergens ook nog een grote zwembad moet hebben gezeten.
1: Ja, de contouren kun je nog zien. We hebben hem wel dichtgegooid. In de zin van, het zwembad zat midden op het podium. En bij Maasbach werden mensen gedoopt door onderdompeling. Dus je had dan links en rechts een trappetje waar je naar beneden liep. De klep die openging had een spiegel aan de binnenkant, waardoor iedereen die zat dat kon zien. Dat mensen het water gingen.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk wel een gat midden in het podium. En we hebben ambities om dit gebouw breed te gebruiken. Dus
0: zwembad is dichtgegooid.
1: Het zwembad is dichtgegooid, ja. We hebben heel lang gezocht naar mooie tegels die in dezelfde stijl en kleuren. Die liggen er nu overheen. Maar dat is inderdaad wel een van de kenmerken van Maasbach.
0: Ik wil er even heen lopen, want jij zegt dat je het nog ziet.
1: Ja,
0: maar ik zie het nog niet.
1: Nee, dat ga ik je laten zien.
0: Oh, ik denk dat deze vierkanten. En dan, die lijn.
1: En eigenlijk als ik dus hier sta, dan heb je hier dus het trappetje zo naar beneden, het water in.
0: Yeah.
1: En liep je aan de andere kant weer omhoog.
0: Oh, en aan die kant een klep met een spiegel, zodat iedereen het kon zien.
1: Ja, en dan kon iedereen het zien.
0: Over nagedacht.
1: En als je hier doorheen gelopen was, was je aan de andere kant
0: gereinigd.
1: Ja.
0: Ach. Ja. Nu zeg jij dat hier dus ook een kerk is, maar ik liep net naar binnen en voor de mensen die dit natuurlijk horen.
1: Ja.
0: Ik was wel verrast om te zien dat dit een ruimte is waar ook allerlei dingen te koop worden aangeboden, maar niet voor particulieren, heb ik net gehoord. Van een collega van je.
1: Ja, dat klopt.
0: Want je gebruikt het commercieel.
1: Ja, wat ik aangaf, toen ik nadacht over plannetjes voor de Gouden Kerk, toen dacht ik ook na voor, ik ben ook ondernemer, dus wat je hier ziet staan, dat is ons bedrijf, dat heet Gift Stories, en wij zijn agent voor een aantal woonmerken. En we zochten eigenlijk een nieuwe ruimte voor een showroom. En dat, in mijn ambitie moest dat wel wat anders zijn dan een systeemplafond op een industrieterrein.
0: Nou, dat is wel gelukt, hè?
1: Dat dacht ik ook. Dus dat was zeker onderdeel van het plan. Want 6 maanden per jaar, dat zijn de eerste 6 maanden, richten wij het schip van de kerk in als showroom-expositie. Ontvangen we winkels hier op afspraak die eigenlijk inkopen komen doen. Daarmee zorg je voor een stuk permanent gebruik van het gebouw. Maar het vult ook heel mooi de ruimte. En tegelijkertijd met dit gebruik organiseren we hier aan de voorkant gewoon allerlei events, diners. Er zijn in deze setting in combinatie ook gewoon huwelijken, uitvaarten. Maar ook zakelijke bijeenkomsten. We kunnen dat heel mooi afzetten, ook met die gordijnen die je daar ziet.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik het mooi aan het brede gebruik. Want de kerkdienst op zondagochtend. Dat is Goudslicht, die jonge kerk met een beetje evangelisch karakter. Jonge mensen, hele enthousiaste mensen, groeit heel hard. Die zitten hier in hetzelfde decor met 350 mensen rondom dit podium.
0: Niet te geloven. En dan, ja, dan zetten jullie die zeg maar die...
1: Nou, voor hun zetten we het eigenlijk niet eens af. Wel dat er even een koord wordt gespannen. Dat
0: ze niet in die winkeltjes
1: niet te veel er doorheen lopen. Maar zij vinden dat zij wisselen eigenlijk gewoon met onze decors mee. Dus dat betekent dat ze nu in deze sfeervolle omgeving zitten met kerst tussen de kerstbomen. En dat past ook een beetje bij hoe
0: je
1: zij...
0: Je hoeft het niet te versieren of aan te passen, want het is
1: nee,
0: er al.
1: Dat is er allemaal al. En dan heb je een goede samenwerking nodig en die hebben we. Dus dat werkt op deze manier goed. Maar klopt, tegelijkertijd is het wel de bedoeling dat binnen een paar maanden ook een winkeltje open gaat aan de voorkant. Dus waar de leukste producten die we hier hebben, leuke producten van Gouda, die bij de kerk passen, mooie wijnen die we hier schenken, dat we hier verkopen in een soort museum gift shop. Zodat consumenten die binnenstappen of toeristen niet alleen een showroom zien, maar ook een winkel.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja,
0: ja, want dat zou ik zelf ook hebben.
1: Ja, ik leg best vaak uit dat dit helaas niet... Als mensen vragen, waar is de kassa? Nou, die hebben we nog niet. Alles staat er ook maar één keer. Het is echt een showroom.
0: Mm. Ja. En rechts zie ik de enorme stapel stoelen die waarschijnlijk voor die kerkdienst zijn.
1: Die zijn voor de kerkdienst, ja. Die zie je nu nog in beeld. Maar we zijn een soort ruimte aan het timmeren bouwen waar ze straks keurig achter kunnen. Want de kerk heeft alleen maar mooie kanten, maar zoals alles zijn er ook keerzijdes. Nou, we hebben niet zoveel bijruimtes, niet zoveel zalen, opbergruimte. En dat betekent dat we altijd moeten puzzelen van waar laten we alles? Hm. Want ik wil eigenlijk liever niet dat die stoelen natuurlijk in beeld staan. Maar, goed.
0: Nou, maar je hebt met daar is een zwart gordijn,
1: ja,
0: dus
1: we
0: wellicht
1: zetten
0: doe je
1: dat
0: misschien ook nog wel achter
1: de
0: gordijnen.
1: Ja, zeker. Dat, ja. Maar dat is nou een van die dingen waar je dan altijd weer handjes voor nodig hebt.
0: En, daar heb je die vrijwilligers voor.
1: Ja, ja, klopt.
0: Dus als die kerkdienst begint op zondag,
1: nou,
0: wat dan?
1: Ik moet eerlijk zeggen, dat doet eigenlijk zeg maar het team van de kerk zelf. Dus inmiddels ben ik daar ook niet meer bij. En dat is ook mooi. Dus zij zijn echt vaste gebruiker, huurder van de Gouden Kerk op zondagmorgen. En draaien eigenlijk hier gewoon zelfstandig hun bijeenkomst. Maken gebruik van alle spullen die we hebben. Van de mooie techniek, van de... catering, de horeca, de koffiemachines. En nou, dat doen we in een hele goede samenwerking. Ja.
0: Ik denk dat het wel weer tijd is voor muziek. We hebben net geluisterd naar El Shaddai.
1: Ja. En dan was jij nog benieuwd waarom ik dat nummer wilde horen.
0: Ja, precies. Dat vergat ik zojuist.
1: Nou,
0: dus
1: leuk
0: komen
1: is
0: we
1: dat,
0: daar
1: komen we nog even lekker terug. Nou, eigenlijk heel simpel. Michael Card is de eerste, het eerste concert wat ik georganiseerd heb in Gouda in de Gouden Kerk. Al heel lang geleden, ik denk in 2009... zijn muziek kende ik via de Bijbelshop, via Irene van Samma. En toen ik vroeg, komt hij nou eens een keer in Nederland? Na 5 keer zei ze, joh, misschien moet je het zelf organiseren. En dat hebben we toen gedaan. Dus we zaten hier met 400 mensen uit heel Nederland, want hij was hier nog nooit geweest. Dat is een Amerikaan met een prachtig strijkkwartet. Mooie muziek, is voor mij onvergetelijk. En El Shaddai is Michael Card's bekendste nummer, wat door heel veel christelijke artiesten ook is gecoverd.
0: Dus het is zijn nummer?
1: Het is zijn nummer, ja. Hij heeft het geschreven. En,
0: en wat deed dat met jou toen dat concert hier was?
1: Ja, ik kan heel erg genieten van dat dan gewoon uitkomt wat je een beetje voor ogen hebt, zeg maar. Toen die eerste violen hier klonken met dat liedje, dacht ik van ja, wauw. En dan deze entourage, mooier wordt het denk ik niet. En het was het begin van heel veel concerten die we hebben georganiseerd en nog steeds organiseren. Dus ik dacht, nou, als het dan gaat over een soort markeerpunt, dan mag zijn muziek niet ontbreken.
0: Mooi. En nu gaan we weer luisteren naar muziek. Weet je wat het gaat worden?
1: Ja, dat weet ik wat het gaat worden. Iets wat iets vrolijk is, dat zijn de Holmes Brothers. Het zijn drie donkere mannen die een beetje blues maken. Die ook in Gouda geweest zijn, omdat we daar groot fan van waren. Twee zijn helaas inmiddels overleden, maar destijds hebben ze in de Agnietenkapel met een heel tof concert gehad, onvergetelijk. En de Holmes Brothers, die muziek is gewoon tijdloos, daar word je vrolijk van, maar is ook filosofisch en gaat ergens over. En een nummer wat we horen heet We Meet, We Part, We Remember, eigenlijk een beetje hoe het leven gaat en je komt mensen tegen. Het delen van dingen is heel mooi en uiteindelijk eindigen ze in herinneringen. Lekker swingend, zoals zij dat heel goed kunnen. Ja, ook voor mij gewoon muziek die een beetje bij mijn leven hoort. Dus vandaar de Holmes Brothers.
0: Mooi.
1: Ja.

0: Ik zit hier naast Arjan de Knecht. We hebben net geluisterd naar de Holmes Brothers. Leuke swingende muziek.
1: Ja.
0: En nu zitten we aan de koffie. Want ondertussen heb je voor mij koffie geregeld.
1: Lekker, hè?
0: En we zitten in een kas.
1: Even een bakje, ja. We zitten krap bij kas, zul je maar zeggen. Ja.
0: Waarom heb je hier een kas neergezet?
1: Nou, eigenlijk simpel, omdat het is een grote kerk met veel ruimte. En ik zocht een plek die ook in de winter even geschikt is om je terug te trekken. Of met iemand even bij te praten of een gesprek te voeren. En toen kwam ik op een beurs een kweekkast tegen, een tuinkast. En dacht, hey, dat is leuk om in het decor van de kerk, het is mooi zwart staal glas, waardoor je gewoon eigenlijk opgaat in het interieur als je erin zit. Maar het is wel lekker afgeschermd.
0: En je kan overal kijken.
1: En je kan overal kijken. En je hebt de warmte van de vloer die lekker blijft hangen. Dus dit is een beetje ons meeting point. Als er een bruidspaar op gesprek komt, dan voer ik het gesprek hier. Als ik even iemand privé wil bellen, doe ik dat hier. Als we met elkaar willen eten voordat het concert begint met de vrijwilligers of de artiest, zitten we
0: ook
1: hier.
0: Ook al hier.
1: Het is soms een backstage plek voor een concert. Dan zetten we een mooi zwart gordijntje voor waar artiesten die op het podium op en af gaan zich even terugtrekken.
0: En verkleden.
1: Ja, dus het is een multifunctioneel hokje geworden.
0: Heel blij, ja. En dan ook zo dicht bij dat podium, dus dat is ook wel weer slim.
1: Ja.
0: Maar je had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen dat je het ergens aan het begin neerzet. Ja,
1: dit
0: had jij niet, hè?
1: Nee, lekker prominent in beeld.
0: Ja.
1: Ik hou ervan, ja.
0: En Arjan, ik heb het idee dat Gouda voor jou een heel bekend gebied is.
1: Ja.
0: Ben je er geboren en getogen?
1: Ik ben geboren en getogen.
0: Kan je wat vertellen over?
1: Ik ga er ook nooit meer weg.
0: Nee?
1: Nee, dat weet ik ook zeker. Ja. Nee, Gouda is gewoon mijn stadje. Ik ben inderdaad ik ben van 1971 en geboren in Van Middellandstraat, vlakbij de burgemeester Martensingel.
0: Even goed nadenken, waar is dat?
1: Burgemeester Martensingel is naast de...
0: Dat weet ik, maar de Middellandstraat.
1: Die zit achter de Julianaschool.
0: Dus oh, dat stukje. Ja, dat zeg maar bij de Zoutmanstraat.
1: Ja,
0: en zo,
1: klopt, bij de Zoutmanstraat. En daar ben ik geboren, op het Hoekhuis. En, of in het Hoekhuis, niet op het huis gelukkig. Dus ik ken het schoolplein waar nu mijn... Ik heb twee dochters van 7 en 8. Op school zitten ken ik nog van vroeger.
0: De Julianaschool, daar heb jij zelf ook gezeten?
1: Ja, ik speelde daar op het plein.
0: Oh, daar speelde je op het plein?
1: Ja, wij zijn toen ik 4 was verhuisd naar de Vosselburgkade langs het spoor. En later ben ik zelf eigenlijk al vrij snel in de binnenstad beland.
0: Maar waar zat jij dan als kind op school? Niet op de Julianaschool?
1: De Graaf Jan van Assenschool.
0: Oh, ja, dat was in het verlengde daarvan.
1: Klopt, ik kom echt uit de rechtse tak zeg maar, van de gereformeerde gezind. Dus ik heb ook alles met religie en geloof. En ook heel veel dingen in die vorm wel weer losgelaten. Maar
0: ja?
1: Nou wel de reformatorische kant. Van, ja, ik koester mijn opvoeding echt. Maar ik ben wel blij dat ik wat ruimer en met wat meer vreugde en in het leven kan staan.
0: Ja. Ja. Ja. Nou ja, je ziet er inderdaad niet uit als iemand die heel treurig is.
1: Nee, zeker niet. Nee, zo voel ik me ook echt niet. Dus, dus het hele christelijke geloof is wel een vast onderdeel van mijn leven altijd geweest. Ik vind die tradities ook mooi, maar wel goed om jezelf je weg daarin te kiezen. En het leuke is dat in zo'n gebouw, hier zit een katholieke achtergrond natuurlijk achter. Ik ontmoet heel veel mensen die nog steeds katholiek, diepgelovig zijn, die weer heel anders naar zo'n gebouw kijken als iets heiligs. Dit ook lastig vinden, hè, dat er een showroom
0: commercie
1: is. Ja, commercie. En vooral Zuid-Amerikanen vinden dat...
0: Oh ja?
1: Ja? Ja, voor hun is een gebouw heilig. Ik heb in mijn protestante traditie meer geleerd dat het gebouw niet heilig is, maar dat het pas een kerk wordt als je er samenkomt.
0: Ja.
1: En de Bijbel open doet of met God bidt en praat. Maar natuurlijk vraagt zo'n gebouw wel om geëerbiedigd te worden. Dus ik vind ook niet echt dat niet alles hier kan. Maar juist dat samenkomen van al die verschillende mensen en meningen, dat is natuurlijk, ja, ik wil niet te zwaar onderwerp van maken, maar dat is natuurlijk vandaag de dag wel wat je een beetje ziet, is dat zo snel tegenover elkaar in zwart-wit denken, weinig ruimte voor andere meningen. En dat heb ik vooral fijn gevonden, dat ik de juiste mensen en momenten in mijn leven had om gewoon daar ruimte aan te geven. En ook wat minder star te zijn, niet overal antwoorden op te hebben. Want dat heb ik ook namelijk niet. En ik kom wel uit een wereld waarin we overal een antwoord op hadden. Mijn ervaring is dat gewoon niet helemaal realistisch is. Maar ik heb echt een heel fijn gezin waar ik opgroeide en de jongste. Dus ik heb wat oudere broers en zussen. Altijd een beetje bezig geweest met de esthetische kant van het leven. Het gezellig maken, sfeervol, organiseren, verzorgen, hou ook van dingen regelen. Ik regelde altijd met vrienden ook de uitjes, de feestjes, de vakanties. Ik zat altijd in de schoolkrantcommissie en altijd in...
0: Welke school zat je? De Driestar?
1: De Driestar, ja. Later in Rotterdam, de HEO. Maar...
0: Oh, HEO. Ja. Oh, die commerciële achtergrond komt daar natuurlijk.
1: Ja, HEO, marketing. Was een beetje mijn achtergrond. Maar het regelen en organiseren, dat heeft altijd bij mij in bloed gezeten. Dus als er een klassenmiddag was, dan organiseerde ik hem. Ik was dan ook klassenvoorzitter en ik zat in de school. Nou, maar ik hou daar gewoon van. Maar ik ben ook heel erg van samen dingen doen. Dus... altijd wel de kracht opzocht van in zo'n gebouw is dit, moet dat ook zeker. Dus ik hou erg van teamwork.
0: Ja, dus je moet niet iemand zijn die denkt, ik ben de enige die het goed kan.
1: Nee, ik ben wel heel kritisch. Echt, dat weet ik van mezelf, maar dan ben ik ook naar mezelf toe. Maar ik ben ook heel royaal. En dus die mix brengt ons denk ik wel een beetje waar we nu staan. Altijd ondernemend geweest. Dus ik heb eerst bijna 25 jaar een bedrijf in kerstpakketten en relatiegeschenken gehad.
0: Daar ken ik jou eigenlijk van.
1: Ja, de knecht en leven lang.
0: De knecht en leven lang, dat heet nog wel zo, maar jij zit daar niet meer in.
1: Nee, maar ook wel weer een mooi voorbeeld. We schieten wel van de hak op de tak, maar dat is wel weer leuk. De twee jonge gasten die bij ons toen kwamen werken op hun 15e en begonnen als autowasser, die hebben we later in laten stromen in de magazijn, logistiek. Zijn bij ons sales gaan doen, werden steeds belangrijker en hebben later gewoon ons bedrijf overgenomen.
0: En dan heb je het over, jij bent Arjan de Knecht en de ander heette Leeflang.
1: Kees Leeflang. Kees Leeflang. Mijn beste maat al bijna 40 jaar volgens mij.
0: En is dit kerstpakkettenbedrijf niet in een garage begonnen?
1: Ja, op de Karamelksloot. Ja. Eigenlijk nog zelfs op de slaapkamer van Kees. met het kantoortje en in de garage hadden we een soort showroom.
0: Hoe oud was je toen?
1: Toen was ik 27.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dus je had wel die HEO achter de rug?
1: Ja. Nog een paar jaar in marketing en communicatie bij Hans Anders gewerkt in de brillen.
0: In Gouda?
1: Nee, op het hoofdkantoor zeg maar in Gorinchem. Dus ik deed de reclamecampagnes en de winkelstyling. Maar ik merkte al snel van in een grote organisatie werken is niks voor mij. Ik wil een beetje mijn eigen koers bepalen. En wijn was onze grote passie. Ik werkte... part-time bij Hogendoorn op de markt, kaas- en wijnwinkel. Kees ook.
0: Vroeger achter
1: de vismarkt en later zijn ze naar de markt geweest.
0: Ja, en heb jij daar dan kaas verkocht?
1: Achter de toonbank, ja. Daar ben ik een beetje begonnen is leven.
0: Daar was je dan de buurman van Gouwenstad toen?
1: Ja, dat klopt.
0: Radio?
1: Ja.
0: Want hij zat ook op de markt vroeger.
1: Ja, dat weet ik nog wel. Met kaarsjesavond, zo heette dat toen nog, was natuurlijk altijd een groot event. En we gingen in en uit daar zo bij... de deur van de studio's.
0: Ja, waar dat het kleine pleintje was. Dat binnenplaatsje.
1: Hartstikke leuk. En wij stonden met gluwijn dan voor de deur al een beetje gezellig.
0: Ja, dat was heel gezellig, ja.
1: Gezellig te maken. Dus dat deed ik toen eigenlijk ook al. En daar is ook mijn liefde voor wijn vandaan gekomen. Bij die mensen thuis waar ik veel kwam. En wijn is wel de rode draad geweest. Ook de reden dat we ooit ons bedrijf begonnen. De Knecht Leeflang. En op de achtergrond is dat altijd een... het is ook zoiets wat mensen verbindt. Een goed glas wijn. Er wordt een goed gesprek bij. Iets lekkers te eten. En ook in de Gouden Kerk is wijn echt een belangrijk onderdeel van wat we schenken aan de bar of bij events.
0: Had jij niet laatste wijnproeverij?
1: Ja, we hebben 2 jaar geleden voor het eerst het Gouds Wijnfestival hier georganiseerd. Ook een beetje omdat ik vond dat Gouda dat niet had en miste. Gewoon een leuk event met wijn. Toen dacht ik, dan moeten we het gewoon organiseren. Ik kan wachten tot iemand denkt van dat ga ik in de Gouden Kerk doen. Maar ik heb nu de sleutel. Dus ik ben ook een beetje eventmanager in ons eigen gebouw. Dus ik heb samenwerking gezocht met lokale wijnhandelaren en een aantal restaurants. Mooi concept gemaakt in de kerk. En we verkochten gelijk 2 avonden uit. Dus 2 keer 700 man.
0: 2 keer 700 man?
1: Dat was ook misschien een van de leukste dingen die ik georganiseerd heb toen op dat moment. Gelukkig hebben we het inmiddels alweer een keer gedaan. Nee, dan staat zo'n gebouw echt helemaal in haar kracht, vind ik. Dan bruist het, dan staan de deuren open, dan leeft het, dan geniet iedereen. We hebben geen harde muziek, maar iedereen is gewoon lekker aan het praten. Vooral dat ontmoeten van elkaar, het gezellig hebben. Goed eten erbij, goed glas wijn. Dat wil je eigenlijk nog meer.
0: Nee. Wil je nog meer? Ik wil eigenlijk weer muziek van je.
1: Nog meer muziek. Ja. En jij wil eigenlijk nu van mij weten wat ik
0: wil. Ja, dat lijkt mij een goed plan.
1: Ja. Ik wil een Nederlandstalig nummer eigenlijk laten horen. En dat heet Als een brug. En dat is van Elise Manner.
0: Oh, die ken jij wel.
1: ja, het is eigenlijk ook niet helemaal, ik ben niet helemaal onpartijdig. Elise is mijn vrouw. En het leuke is, waarom ik er toch, want daar heb ik natuurlijk even over getwijfeld, ga ik dat nou doen? Maar naast dat ik verschrikkelijk trots op haar ben, is het ook wel weer ontzettend leuk dat wij hebben elkaar ontmoet, omdat zij vroeg of ik haar management wilde doen. Ik organiseerde concerten. Zij was een keer bij een concert geweest en zag hoe dat een beetje in elkaar zat. Goede koffie en geen plastic bekertjes, geen natte cake, maar iets lekkers. Dus de manier van organiseren sprak haar heel erg aan. En zij zocht eigenlijk iemand om haar te helpen ontwikkelen in muziek. En ik dacht, daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar ik vond haar wel leuk.
0: Je vond haar wel leuk?
1: Ik vond haar wel leuk, ja. Ja. Ik had ook net een zware tijd achter de rug. Want ik ben eerder getrouwd geweest. Mijn eerste vrouw was toen net een jaar daarvoor overleden.
0: Aan zo.
1: Borstkanker. Dat was echt een heftige periode. Maar ja, ik merkte ook alweer dat het leven hier en daar me ook alweer toelachte. Dus ik heb ja gezegd tegen de vraag van Elise, wil je mijn manager worden? En dat is natuurlijk een heel rot woord, manager. Omdat het ook altijd negatief staat. Ik zet tegenwoordig onder de mail, zet ik man en dan tussen haakjes ager van
0: ja.
1: Elise. Want ik ben vooral man. Maar dat was natuurlijk niet gelijk. Dus ik ben met haar eigenlijk in haar muziek gedoken. En ik kende haar al wel, omdat ik een keer een optreden had gezien in Gouda. Nou ja. Lang verhaal kort, een jaar later waren wij getrouwd. Inmiddels hebben we twee prachtige dochters, Roos en Lotte, een geweldig gezin. Ja, dat heeft natuurlijk ook alles, weet je, in dit gebouw komt voor mij een beetje alles bij elkaar. En ook wat Elise doet, want zij staat hier natuurlijk ook gewoon heel vaak op het podium. En niet omdat ze mijn vrouw is, maar gewoon omdat het een ontzettend goede zangeres is. We doen schitterende kerstconcerten, dinnerconcerts, waar mensen dan genieten van een mooie maaltijd. Met prachtige kerstmuziek. En waarom ik dit nummer wilde laten horen. Dit is een vertaling van Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Een van de liederen waar je eigenlijk niet aan moet komen. Iconisch. Prachtig. Maar dat lied heeft altijd. Heeft Elise altijd heel mooi gevonden. En ze heeft altijd mee geworsteld van. Waarom is daar geen Nederlandse vertaling van? Of waarom is er geen Nederlandse versie van? En nou, niet geheel toevallig is Ellie Zuiderveld van Ellie en Rickert een goede vriendin van Elise. Ze toert er momenteel ook mee door de theaters in Nederland. En Ellie heeft een gave, die kan ontzettend goed vertalingen maken van Nederlands of van Engels naar Nederlands. Niet letterlijk, maar de essentie behouden en dan Nederlandse woorden zoeken. En die heeft dat gewoon eens vrijblijvend gedaan met Bridge Over Troubled Water. En daar kwam Als een Brug uit. En ik vind het een adembenemend mooie vertaling. Daarnaast heeft Elise gewoon een gouden strot. Is het een waanzinnig arrangement. En is het ook qua thema iets... Er zijn best veel mensen om me heen die het moeilijk hebben. Die het zwaar hebben. Die of ziek zijn of ongelukkig in hun relatie. Maar dan is het fantastisch als je kan terugvallen op mensen die er voor je willen zijn. Als het even tegen zit. Als het water woelig is en zo. Dus ik vind het helemaal een lied van deze tijd. Dus ik wil het graag laten horen.

0: Arjan de Knecht is gast uit de streek. En we zitten hier in de kas in de Gouwekerk. En die kas, dat is een heel functioneel ding, zeker in de kou. Want de vloerverwarming die zorgt ervoor dat de kou niet, of de warmte niet heel erg opstijgt, maar hier binnen blijft. We hebben een mooi gesprek over jouw leven, maar ook over jouw passie.
1: Ja.
0: Dat deel van die kerk waarvan jij zei, hè, toen we hier net van buiten naar binnen liepen, dat is een steeds groter groeiende gemeente. Hoe is dat ooit ontstaan?
1: Het deel van de kerkdienst op zondagochtend,
0: ja,
1: doen.
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk omdat Joost en Anita Vogelenzang wonen hier op de Hoge Gouwe ook. Zijn zeg maar de oprichters van deze kerk. Ik ken hun vanuit de Sint-Janskerk, waar ik zelf ook zeg maar lid ben. Dus daar kom ik ook gewoon veel als bezoeker. En zij hebben zich op een gegeven moment een beetje zorgen gemaakt om veel jongeren die dan toch via de achterkant ongezien een beetje verdwijnen in de kerk. Omdat bepaalde tradities en vormen dan misschien niet meer helemaal aansluiten bij hun belevingswereld. En waar zij naar op zoek zijn. En ik wist dat zij op zoek waren naar een mooie nieuwe plek. In eerste instantie vond ik het lastig. Ik dacht, ja,
0: nog een kerk.
1: Ja, nog een kerk. Nou, dat was even persoonlijk, dacht ik ook wel van nog een kerk. En ik dacht ook van ja, ik wil hier nou geen kerkelijke gemeente. Want ik heb nu net de sleutel en de vrijheid om hier te gaan doen, zeg maar, wat ik denk dat voor zo'n gebouw nodig is. Wil ik daar elke zondag een groep mensen over de vloer, ja, gewoon even maar praktisch gezien, die zorgen dat ik op zaterdagavond alles netjes moet achterlaten. En dat was even een proces waarin je ook een beetje ontdekt van, maar wacht even, dit is een gebouw wat ooit neergezet is als kerk. Hoe mooi als er ook gewoon weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. Dus ik ben uiteindelijk na een eerste vraag en misschien wel een voorzichtige nee later toch weer in gesprek gegaan. En vooral gekeken naar van, wat bindt ons? En ik denk dat dat ook een beetje je verantwoordelijkheid is. Je, zo'n gebouw als kerk een functie te geven, sociaal en religieus in de stad. Hoe mooi is dat? En zij begonnen hier op het podium waar we nu naar kijken. Want daar zitten we ook heel vaak bij kleine intieme concerten of diners.
0: Daar ja, alleen het podium. Dat is ongeveer zo'n 90 centimeter uitsteken boven de vloer, zeg maar.
1: Ja, en daar passen 150 stoelen op.
0: Ja, dat zou ik niet gezegd
1: hebben.
0: Nee,
1: dat hoor ik van iedereen, maar dat is wel zo. En
0: dan worden de hekjes waarschijnlijk aan de voorkant neergezet, anders kukkel je eraf.
1: Ja, een beetje, het moet ook arbotechnisch alles veilig. En dan zetten we de hekjes. Zo zijn we ook begonnen met Gouwslicht, van we zetten de hekjes neer. We zetten boven 80 stoelen en dat was al meer dan de 50 die zij dachten te hebben.
0: Piano of een vleugel staat er?
1: Nog niet zo heel lang, maar die hebben we inmiddels inderdaad ook aangeschaft. Maar zij starten met een mannetje of 70 bovenop. En blijkbaar, en dat evalueerde natuurlijk ook wel, was gewoon wat zij bieden. Dat slaat aan, dat trekt mensen, veel jonge mensen. Die het ook fijn vinden om gewoon misschien in wat minder strakke vormen. Dat helpt ons gebouw natuurlijk ook een beetje bij met wat wij hier doen. Dus inmiddels zijn ze flink gegroeid tot soms wel 300, 350 mensen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dus vaste
0: gebruik
1: van de kerk.
0: En ga je zelf ook wel naar de Sint-Jan dan?
1: Niet zoals ik vroeger gewend was van we gaan iedere zondag naar de kerk. De coronatijd heeft bij heel veel mensen dingen veranderd. Dat is bij mij ook een beetje zo.
0: Wat is er bij jou veranderd?
1: Nou ja, in meer de zin van de vrijheid die je toen had om even na te denken over van wat voor keuzes maak ik of zo. De vanzelfsprekendheid van bepaalde dingen was gewoon even lekker weg. Het was een soort reset of zo. En dat is het voor mij ook wel geworden. En dat is een beetje nog de nasleep ervan. Ik heb als kind best wel geworsteld met het feit dat je elke zondag naar de kerk moest.
0: Twee keer waarschijnlijk.
1: Twee keer zeker. En ik denk dat de vrijheid die ik nu ervaar, door gewoon niet meer ergens te worden verwacht. Dus als je er niet bent, dat anderen ook vragen waarom was je er niet. Ook al is het liefdevol bedoeld, voelt het toch als een soort
0: controle.
1: Nu was het een soort gerechtvaardigd om er even niet te zijn met z'n allen. En ik ben eigenlijk nog niet in dat ritme weer teruggegaan. En dat voelt heel goed. Zeker ook omdat ik merk dat aan mijn geloof helemaal niks veranderd is. Daarmee wil ik echt niet de waarde van het kerk zijn of van met elkaar het geloof delen. Prachtig, geweldig. Voor mij nu even een periode niet. En Elise, mijn vrouw, staat daar eigenlijk ook zo in. Ik merk nu dat we nu jonge meiden hebben dat ik denk van, hey, ik
0: zou het wel leuk... geven?
1: Ja, nou ja, voor, nou, ik zou het leuk vinden als zij later zeggen, nee, maar wij gingen regelmatig of af en toe naar de kerk. In plaats van, dus dat ga ik wel weer oppakken, is wel mijn ambitie.
0: En zit jij dan hier zondag ook bij deze
1: gemeente? Nou ja, dat is nu wel de vraag van mijn dochters en eigenlijk ook wel weer grappig. Dat zei, pap, zullen wij zondag naar de Gouds Licht gaan in de Gouder? Want
0: het heet Gouds Licht.
1: Gouds Licht, ja, want mijn vriendinnetje die zit er ook en die komt ook. En je mag er kleuren, hoorden we aan tafel. Dus nou, misschien zijn mijn kinderen wel weer de reden om die gewoonte weer een beetje op te pakken.
0: Ja, je laat het wel gewoon gebeuren.
1: Ik laat het gewoon gebeuren. Nou, maar dat is zo fijn. Dat ik, weet je doet ongemerkt toch ook veel dingen in het leven die van je verwacht worden. Of waarvan je denkt dat anderen vinden dat het zo moet. En dat komt misschien ook naarmate je wat ouder wordt. Is ook heerlijk om los te laten. En daar geniet ik nu vooral van. Ik maak me niet meer zo druk om wat een ander ervan vindt. Je mag het zelf invullen. En dat is ook hoe ik probeer een beetje in deze kerk te staan. In wat hier allemaal gebeurt. En de vrijheid om als er een event is of een bijeenkomst. Of het nou zaakprivé is. Gewoon luisteren naar wat mensen graag willen. Samen kijken naar mogelijkheden, oplossingen. En dan kom je gewoon een nieuw eind.
0: Ja, en dan zei je trouwerijen, heb je hier wel gehad?
1: Ja, zeker veel. We hebben dit jaar, de komende voorjaar hebben we er zelfs 10 staan.
0: Worden hier de huwelijken ook bevestigd dan?
1: Ook bevestigd, ja.
0: Je kan natuurlijk niet in het stadhuis nu terecht.
1: Nee, klopt. Dat merken wij ook wel, dat die vraag toeneemt. Je kunt hier dus voor de wet trouwen, een huwelijksceremonie. Dan wordt de trouwlocatie voor 1 dag. Want een vaste trouwlocatie kan het niet worden. Omdat het nog steeds een gebedshuis is op zondagmorgen. Maar je kunt hier trouwen, dat gebeurt dus een aantal keren. Maar er zijn ook heel veel mensen die voor de wet trouwen, daarna hier naartoe komen en dan naast de kerkdienst hun hele dag hier ons laten verzorgen. Dus inclusief de receptie, het diner en het feest.
0: Heb je een cateringbedrijf dan?
1: Wij doen eigenlijk alles hier zelf, behalve uitgebreid koken. Dus alles op iets van drankjes, hapjes, de allerlekkerste bitterballen, die komen hier gewoon uit.
0: De allerlekkerste bitterballen, die maak je zelf?
1: Nee, die zijn van de Bourgondiër, maar die zijn heel lekker. En dat krijgen we ook heel vaak terug. Dus nee, dat is, we zijn ook echt. Kijk, de Gouden Kerk heeft in de nieuwe vergunning ook een horecavergunning. Dus wij mogen ook gewoon overdag of elke dag open zijn om gewoon iets te schenken of uit te serveren. We hebben zelfs een terrasvergunning voor de deur. Dus waar wij net met samen even stonden.
0: Aan de voorkant.
1: Aan de voorkant. Daar mogen ook gewoon heerlijk tafeltjes en stoeltjes staan. En
0: dat ben je dat van plan?
1: Zeker ben ik dat wel van plan. Maar weet je, alles stap voor stap. Ja. Het zit in de mogelijkheden. En natuurlijk, als het straks donderdag kaarsmarkt is. Hoe leuk is het als je dan naar de Gouden Kerk loopt. Om daar ook iets te ontdekken. Want nu komen we niet voor in de boekjes.
0: Niet voor in de boekjes.
1: Nou, de Gouden Kerk is altijd dicht geweest. Hè? De deuren zaten altijd dicht. Dus de toerisme, toeristen kennen eigenlijk de Gouden Kerk niet. Dus dat is ook een taak voor mij. Daar moet ik voor gaan knokken. En ik zal je een leuke anekdote vertellen. Vorig jaar was er een lokale banketbakker in Gouda. Die van chocola een soort reep maakte. En dat heette de Skyline van Gouda. Die heeft hij aan de burgemeester overhandigd. Fantastisch lekkere chocola. En ik kreeg ook zo'n reep. En dan hebben we het over de Skyline van Gouda. Nou, jij zei net al, als je buiten Gouda loopt of vanuit Bloemendaal of Rijvenaarssel, wat is de Skyline van Gouda? Nou, je raadt het al. De Gouden Kerk stond er niet op.
0: Nou, dat is niet een echt goede.
1: Laat ik zo zeggen, elk ander iconisch gebouw en wat lullige andere torentjes stonden wel op. Maar de iconische hoogtepunt van Gouda staat gewoon niet. Die zit niet in top of mind bij mensen. Inmiddels wel wat meer.
0: Dus jij bent naar die plaatselijke bakker gegaan?
1: Ik zeg, ja, laat mij een nieuwe mal betalen, want dat moet over. En zo, dat hebben we nog niet gedaan. Maar het is natuurlijk wel het is wel tekenend en te gek voor woorden eigenlijk. Maar ik snap het ook. Want er was hier nooit iets te doen. De deuren zaten dicht. Ja. Dat wil je ook heel graag pakken. Dus terugkomend over dat terras, als het straks kaarsmarkt is, dan ga je natuurlijk naar de Gouden Kerk om deze architectuur te bekijken. Drink een goed kop koffie op het terras. Koop gelijk wat leuks in ons winkeltje. Ik wil heel graag de torenbeklimmingen weer in ere herstellen. Want dat weten nog wel veel Goudenaars, dat vroeger kon.
0: Ook in tijd van Maasbach?
1: Ja, tijd van Maasbach. Op Open Monumentendag mocht je naar boven. En dat is een hele leuke, spannende klim. Over het dak van de kerk boven de verlichting langs naar de toren. En dan 4 houten ladders naar het plateau buiten. Heb je echt een waanzinnig uitzicht. Ik ben er voor het laatst nu geweest toen het gesneeuwd had. Daar heb ik hele mooie foto's van, maar dat was adembenemend. Nee, maar dat is echt ook leuk om te doen. En alleen Er moeten wat aan de toren nog een paar kleine restauratiewerkzaamheden gedaan worden, waardoor het houten hekwerk, waardoor het eigenlijk nu nog niet 100% veilig kan. Maar dat willen we wel gaan doen. Want daarmee hebben we ook gewoon een trekpleister. En wat is mooier dan vanaf het hoogste punt waar je in de stad kan komen, uitkijken over de stad. En dan zie je ook hoe mooi Gouda ligt. Want als je je omdraait, dan kijk je het groene hart in. En de IJssel ligt eigenlijk vlakbij ons hier. En is het een en al groen wat je ziet. Zie je die lange provinciale weg richting Stolwijk.
0: Ja, maar daar zie je ook die toren.
1: Als je daar vandaan terugkomt, heb je hem permanent in beeld staan. Als een soort richtingaanwijzer of een soort eikpunt. En weet je, dat is de mijn taak ook een beetje die ik gewoon op een luchtige manier zie, hoor. Maar wel mijn ambitie, dat is die kerk weer op de kaart zetten. Daar wil ik nog aan toevoegen. Dat gaan we in november dit jaar ook doen met een toneelstuk wat geschreven wordt voor de Gouden Kerk. Over de Gouden Kerk door John de Heij. Dat ken ik al wat langer. En ik wil heel graag nog een keer een markeermoment hebben dat die kerk weer een soort teruggegeven wordt aan de stad. Als een soort verbindend element. En heel veel Goudenaars weten nog dat het kruis op de Gouden Kerk brandde. Dat was iets wat Maasbach had aangebracht.
0: Rood kruis?
1: Ja, later is hij volgens mij ook een keer wit geweest. Maar inderdaad, rood kruis. Sommigen vinden het foei lelijk. Dat mag. Historisch gezien vinden sommigen daar ook wat van. Maar het was, ik weet als kind gewoon nog dat als het donker was en je kwam richting Gouda, zag je een dansend verlicht kruisje. En dan was je thuis. En dat was de Gouden Kerk. En die staat er ook nog op, maar we krijgen hem niet aan. Er is waarschijnlijk ooit iets gebeurd met of een blikseminslag. Ik ben heel hoog geweest, maar niet zo hoog dat je aan het eind buitenom, dat moeten technische mensen maar gaan doen. Maar dat is eigenlijk dat toneelstuk, dat gaan we koppelen aan eigenlijk dat het licht in de stad weer gaat branden in de Gouden Kerk. Dus de avond moet ook eindigen met een verlicht kruis wat weer uitkijkt over de stad. Samengevat is dat eigenlijk wat we hier gewoon doen. Mooie aanleidingen bedenken of events organiseren waarmee we gewoon weer een plek hebben. En die hebben we genoeg, hoor. Maar waarbij ook de Gouden Kerk een plek is waar je mensen weer verbindt en ontmoet.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ik kijk even op mijn teller.
1: Is het alweer zover?
0: Het is zover.
1: Jongens.
0: Ja.
1: Ja.
0: We zijn aan het eind. Arjan de Knecht. Je woont in Gouda. Je bent er geboren en getogen. Je gaat er nooit meer weg, zei je. Maar dat begrijp ik wel heel erg goed.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Een echte binnenstad.
1: Echte binnenstad, liefhebber.
0: Liefhebber.
1: Ja, en we wonen hier ook vlakbij. En we hoeven ook eigenlijk niet meer weg.
0: Nee.
1: Dus laat mij nog maar een poosje voor dit mooie gebouw zorgen. Met allerlei lieve mensen om ons heen. Dan ben ik wel gelukkig.
0: Dank je wel voor al je tijd.
1: Graag gedaan.
0: Er is vast nog geen nummer waar we naar kunnen luisteren.
1: Ja, er is vast nog wel een nummer. En dat is ook een beetje... dat is kerks, maar het is van Bach. Dus klassiek. Ik weet niet of klassiek past bij...
0: Zeker,
1: bij Gouden Stad. Maar weet je, daar ben ik ook wel mee opgegroeid. Klassieke muziek. Ik ben zelf ook altijd kerkorganist geweest.
0: Ook
1: maar,
0: nog.
1: Ook nog. De Matthäus Passion is een meesterwerk in de klassieke muziek. Ook een inspiratiebron voor heel veel andere artiesten geweest. Maar het Erbarme Dich, een van de aria's uit de Matthäus Passion, vind ik altijd wonderschoon. We zitten ook in de tijd, 40 dagen tijd, hè, richting Leiden en Pasen. En dan luister ik de Matthäus Passion ook heel veel. We hebben ook prachtige kruiswegstaties hier in de Gouden Kerk boven staan die het lijden van Jezus uitbeelden. En ik vind deze muziek gewoon, dat is helend. Word je nooit zat. Maar zegt ook alles, denk ik, over het leven. En ik weet niet hoe het met jou is, maar als je nu de hele ellende in de wereld altijd een beetje ziet, ook in Iran en waar ook, dan denk je, dan is Erbarmen Dich misschien wel het beste wat je uit kan brengen vandaag de dag af en toe. Dus het is wel een stuk van 6 minuten. Maar wel heel erg mooi.
0: Ja.
1: En je mag het ook inkorten. Natuurlijk.
0: Ja, het loopt dan naar de reclame toe. Dan weten we nooit hoe lang dat is.
1: Nee, absoluut.
0: Maar we gaan het
1: het begin is al prachtig. Dus hoe lang het duurt, is goed.
0: Ja. Nogmaals, dank.
1: Graag gedaan. Leuk dat je er was.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto.

0: hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer. Het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt bij Roelof Arendsveen. En 5 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Neighborhood watch for criminals and watch for cops.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wordt aan de weg gewerkt bij Roelof Arendsveen. Er zijn eventjes 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. 4 kilometer file daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen.
2: Wanneer houdt het op, Erwin?
3: Gouwe ouwe. Weekendlift Classic.

0: Het is 1986. In Noord-Brabant wordt ezel Chico geboren. De gemeente Bergen op Zoom koopt het dier voor 1000 gulden om het van de slacht te redden. En ezel Chico wordt vervolgens officieel als ambtenaar op de gemeentelijke loonlijst gezet. En Level 42 scoort een enorme zomerrit met Lessons in Love. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 18 juli 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Wat je natuurlijk kunt beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste tot en met 2 uur op die radio. De plaatjes zijn natuurlijk luchtig en ook nieuw en oud. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het weekendweerbericht en nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met vanmiddag 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up.

Nou, ik moet zeggen, dit zwingt de pan uit. Uit de periode dat disco met een hele grote hoofdletter D werd geschreven. Sheila en de Black Devotion in 1977 met Love Me Baby. Yeah. Het is tijd voor de lunch, dames en heren. Pak de cocktail maar erbij, want daar gaan we. En zing jij ook mee?

0: Ja, dan worden we wel blij van dit soort leuke melodietjes, hoor.
1: Ik weet niet van Brullenbon!
0: Nou, dat hoeft niet. We gaan terug naar het jaar 1966 met Trini Lopez. En over vrolijkheid gesproken. If you want to be happy, luister maar even wat hij te vertellen heeft.

Ja, wat een leuke plaat zeg. Vrolijke muziek op je radio. Trini Lopez, If You Want To Be Happy. En als je goed hebt geluisterd, dan geeft hij namelijk een advies als je de rest van je leven gelukkig wilt zijn, om juist niet met een knappe vrouw te trouwen. Ja. Nou, ik weet niet of je het advies moet opvolgen, maar het is wel een leuke, vrolijke plaat. En dat op zaterdagmiddag, mocht je net hebben ingeschakeld. Het programma heet Weekend Lift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oude Water.

0: blijvend mooie en gezonde huid met een egale tint is nu voor iedereen weggelegd. Want dankzij een unieke, eenvoudige formule met een krachtige werking behoudt de huid zijn elasticiteit en jonge uitstraling. Bij dagelijks gebruik is het resultaat verbluffend. Gebruik daarom Autogordels, een gezonde gewoonte.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
2: Dit is Weekend Lift met

0: Ja, muziek van heel lang geleden, 1979. Ze kwamen gewoon uit Nederland. Je had destijds twee groepen die Champagne heten. Dit was dus de Nederlandse Champagne, geproduceerd door Martin Duizer. Twee mannen, twee dames. En ze stonden natuurlijk bekend om in Close Harmony zangen. En ja, het was een leuke plaat. Daarvoor muziek uit de film Back to the Future. Niemand minder dan Huey Lewis en The News. En The Power of Love. Het is vandaag 18 juli. Dat is tevens de geboortedag van niemand minder dan Nelson Mandela. En deze dag is ook uitgeroepen tot Internationale Mandela-dag. En op deze dag staan we stil bij de lessen die de Zuid-Afrikaanse apartheidsactivist ons leerde over vrede, geluk en samenwerking. En dat het hard nodig is, dat weten we allemaal. Kijk alleen maar even naar die clown in Amerika. Weekend Lift, met leuke muziek en natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Om 1:30 het enige echte weekend weerbericht. En om 1:45 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daar gaan we luisteren naar een plaatje uit Italië. Meer zeg ik er niet over. Als je wilt reageren, dan kun je een e-mailbericht sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Hij zit naast me, hij zit er helemaal klaar voor. Niemand minder dan Bart van Leeuwen met een hele frisse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: De nacht valt en het wordt langzaam donker. Het enige licht dat nog schijnt is dat van de maan. Het is de tijd van de dag waarop alles mogelijk is zonder dat anderen er iets van merken. De sterren staan stralend aan de hemel, maar wat in dat vage schijnsel gebeurt, kan soms het daglicht niet verdragen. Het zorgt voor een stukje betovering in de stad. In deze stad is zoveel mis en er zouden zoveel dingen beter kunnen, maar tegelijkertijd is het ook de stad waar ik altijd weer naar verlang als ik ergens anders ben. Als er één plek op de wereld is waar ik het liefst zou willen zijn, dan is het wel in deze rare stad vol tegenstellingen. Nergens spelen de kinderen op straat zoals in deze stad. Soms droom ik wel eens dat ik koning ben in een mooi paleis met een mooie koningin aan mijn zijde. Het blijft misschien een droom, maar in deze stad voel ik me als een koning. En ik weet dat ik mijn koningin vind voordat het straks weer langzaam ochtend wordt. Zij zit ongetwijfeld al ergens op me te wachten. In de nacht. In deze prachtige stad.

1989, daar spreken we over. Niemand minder dan UB40 met Kingston Town. En natuurlijk Bart van Leeuwen, hartelijk dank voor de plaat en zijn verhaal. Na een jaar van tegenslagen laat Emma Heesters opnieuw van zich horen. Ze zingt over de twijfels en gevoelens die komen kijken bij een lief.

0: spreek ik die van jou.
1: Na een vervelende privé-situatie is weer helemaal terug. Niemand minder dan Emma Heesters en Hart te breken. Tijd voor het enige echte, het meest betrouwbare weekend weerbericht. De kans op zon is 35% groot. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 15 graden. En maximaal wordt het zo'n 21 graden. Dat is best wel lekker. Er is ook wind en die waait uit het

als dit geen nostalgie is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Eerst hoorde je natuurlijk LTD met Back in Love Again uit 1978. LTD staat voor Love, Tenderness and Devotion. En natuurlijk die laatste van Cardinal Point en Mama Papa. Nou, het plaatje komt uit 1972. Het was een hele grote zomerhit in dat jaar. Maar de band die was al eerder vanaf 1964 bekend in Italië. En er zit een heel leuk verhaal achter. Luister eventjes. Twee van de vier leden die belanden toevallig in Alkmaar tijdens een tournee. En een van die leden is Roberto Borsato. Hij vond het zo gezellig in Nederland dat hij zei: ik besluit hier lekker te blijven. En hij verloofde zich met Mary. En uit hun relatie werd natuurlijk Marco begonnen. En zo begon de Nederlandse geschiedenis van de familie Borsato. Weet je dat ook weer, hè? Wat kun je zo nog verwachten? Natuurlijk om 13:45 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En dan gaan we inderdaad ook weer terug naar Italië. Het is gelukkig wat minder warm en dat blijft de komende dagen al zo. En als je vakantie bent, dan is dit toch wel een lekker klimaat zo. En ga je niet met vakantie, dan wil ik je van harte uitnodigen om eventjes mee te gaan in de draaimolen. Want we gaan naar de

0: plaatje komt uit 1989. Natuurlijk muziek van de Four Tops. En Going Loco, Darwin Acapulco. En het is natuurlijk de soundtrack van de film Buster. En het werd geproduceerd en gecomponeerd door niemand minder dan Phil Collins. En hij had in eerste instantie het idee om hem ook zelf in te zingen. Maar hij vond toch dat dit plaatje niet bij zijn stem paste. Ben ik het niet mee eens? Hey, het is bijna kwart voor tweeën, Nicolette.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 13:15 geweest. Een mooi moment om de radio net iets harder te zetten, zeg maar standje burenruzie. Een zigeunervrouw smeekt de maan om een man. Haar wens wordt vervuld met een prijs.

die smaakt natuurlijk heerlijk met dit soort muziek op de radio uit 1990 uit Italië. Meccano en Higo della Luna. Ja, zo ging dat toen, hè? Ja, de volgende plaat die heeft geleid tot een van de grootste muziekschandalen uit de popgeschiedenis. Frank Farian die produceerde het. Het was in 1988 een van de allergrootste hits. Maar later bleek dat de twee gezichten van die band zelf geen ene noot hadden gezongen. Dat er zelfs een Grammy Award voor ontvangen, maar die moesten ze weer inleveren.

Milli Vanilli, ook wel de firma List & Bedrog genoemd, met Girl You Know It's True. In 1978 was Patricia Pij 29 jaar en toen was ze best wel hot. Behalve dat ze in de bloedlaten stond. Maakte ze ook leuke muziek, sprak ze jingles in. En ze heeft ook wel wat leuke zomerse plaatjes gemaakt. Net zoals deze. Het liedje gaat over een vrouw die verliefd wordt op een charmante gokker. Uit 1978, Patricia.

0: Patricia Pai en Malibu.
1: Ik heb daar heel erg van genoten. Ik vond het erg mooi.
0: Nou, wij vonden het ook erg leuk. Dit was Weekendlift voor zaterdagmiddag 18 juli. Mooie vakantie, fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je bij de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging. Ligt daar rommel op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je bij Roelevarensveen 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel 5 minuten extra. Een van de buizen is dicht vanwege schade. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Leeft. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen.
3: Wanneer houdt het op, Erwin?
4: Gouwe ouwe.
5: Weekend Lift, Lessing.

0: Het is 1986. In Noord-Brabant wordt ezel Chico geboren. De gemeente Bergen op Zoom koopt het dier voor 1000 gulden om het van de slacht te redden. En ezel Chico wordt vervolgens officieel als ambtenaar op de gemeentelijke loonlijst gezet. En Level 42 scoort een enorme zomerrit met Lessons in Love. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 18 juli 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Dat je natuurlijk kunt beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste tot en met 2 uur op die radio. De plaatjes zijn natuurlijk luchtig en ook nieuw en oud. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het weekendweerbericht en nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met vanmiddag 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up

Nou, ik moet zeggen, dit zwingt de pan uit de periode dat disco met een hele grote hoofdletter D werd geschreven. Sheila en de Black Devotion in 1977 met Love Me Baby. Hè? Het is tijd voor de lunch, dames en heren. Pak de cocktail wel erbij, want daar gaan we. En zing jij ook mee?

0: Ja, daar worden we wel blij van dit soort leuke melodietjes, hoor.
1: Ik weet niet van Brullenbon!
0: Nou, dat hoeft niet. We gaan terug naar het jaar 1966 met Trini Lopez. En over vrolijkheid gesproken. If you want to be happy, luister maar even wat hij te

Ja, wat een leuke plaat zeg. Vrolijke muziek op die radio. Trini Lopez, If You Want To Be Happy. En als je goed hebt geluisterd, dan geeft hij namelijk een advies... als je de rest van je leven gelukkig wilt zijn... om juist niet met een knappe vrouw te trouwen, ja. Nou, ik weet niet of ik het advies moet opvolgen... maar het is wel een leuke, vrolijke plaat. En dat op zaterdagmiddag, mocht je net hebben ingeschakeld. Het programma heet Weekend Lift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2... via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oude Water.

0: blijvend mooie en gezonde huid met een egale tint is nu voor iedereen weggelegd. Want dankzij een unieke, eenvoudige formule met een krachtige werking behoudt de huid zijn elasticiteit en jonge uitstraling. Bij dagelijks gebruik is het resultaat verbluffend. Gebruik daarom autogordels, een gezonde gewoonte.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
2: Dit is Weekend Lift met

0: Ja, muziek van heel lang geleden, 1979. Ze kwamen gewoon uit Nederland. Je had destijds twee groepen die Champagne heten. Dit was dus de Nederlandse Champagne, geproduceerd door Martin Duizer. Twee mannen, twee dames. En ze stonden natuurlijk bekend om in Close Harmony zang. En ja, het was een leuke plaat. Daarvoor muziek uit de film Back to the Future. Niemand minder dan Huey Lewis en the News. En The Power of Love. Het is vandaag 18 juli, dat is tevens de geboortedag van niemand minder dan Nelson Mandela. En deze dag is ook uitgeroepen tot Internationale Mandela-dag. En op deze dag staan we stil bij de lessen die de Zuid-Afrikaanse apartheidsactivist ons leerde over vrede, geluk en samenwerking. En dat het hard nodig is, dat weten we allemaal. Kijk alleen maar even naar die clown in Amerika. Weekend Lift, met leuke muziek en natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Om 13:30 het enige echte weekend weerbericht. En om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daarin gaan we luisteren naar een plaatje uit Italië. Meer zeg ik er niet over. Als je wilt reageren, dan kun je een e-mailbericht sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Hij zit naast me, hij zit er helemaal klaar voor. Niemand minder dan Bart van Leeuwen met een hele frisse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: De nacht valt en het wordt langzaam donker. Het enige licht dat nog schijnt is dat van de maan. Het is de tijd van de dag waarop alles mogelijk is zonder dat anderen er iets van merken. De sterren staan stralend aan de hemel, maar wat in dat vage schijnsel gebeurt, kan soms het daglicht niet verdragen. Het zorgt voor een stukje betovering in de stad. In deze stad is zoveel mis en er zouden zoveel dingen beter kunnen, maar tegelijkertijd is het ook de stad waar ik altijd weer naar verlang als ik ergens anders ben. Als er één plek op de wereld is waar ik het liefst zou willen zijn, dan is het wel in deze rare stad vol tegenstellingen. Nergens spelen de kinderen op straat zoals in deze stad. Soms droom ik wel eens dat ik koning ben in een mooi paleis met een mooie koningin aan mijn zijde. Het blijft misschien een droom, maar in deze stad voel ik me als een koning. En ik weet dat ik mijn koningin vind voordat het straks weer langzaam ochtend wordt. Zij zit ongetwijfeld al ergens op me te wachten. In de nacht. In deze prachtige stad.

1989, daar spreken we over. Niemand minder dan UB40 met Kingston Town. En natuurlijk Bart van Leeuwen, hartelijk dank voor de plaat en zijn verhaal. Na een jaar van tegenslagen laat Emma Heesters opnieuw van zich horen. Ze zingt over de twijfels en gevoelens die komen kijken bij een liefde.

0: spreek ik die van jou.
1: Na een vervelende privé-situatie is ze weer helemaal terug. Niemand minder dan Emma Heesters en Hartenbreker. Tijd voor het enige echte, het meest betrouwbare weekend weerbericht. De kans op zon is 35% groot. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 15 graden. En maximaal wordt het zo'n 21 graden. Dat is best wel lekker. Er is ook wind en die waait daar.

als dit geen nostalgie is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Eerst hoorde je natuurlijk LTD met Back in Love Again uit 1978. LTD staat voor Love, Tenderness and Devotion. En natuurlijk die laatste van Cardinal Point en Mama Papa. Nou, het plaatje komt uit 1972. Het was een hele grote zomerhit in dat jaar. Maar de band die was al eerder vanaf 1964 bekend in Italië. En er zit een heel leuk verhaal achter. Luister eventjes. Twee van de vier leden die belanden toevallig in Alkmaar tijdens een tournee. En een van die leden is Roberto Borsato. Hij vond het zo gezellig in Nederland dat hij zei: ik besluit hier lekker te blijven. En hij verloofde zich met Mary. En uit hun relatie werd natuurlijk Marco begonnen. En zo begon de Nederlandse geschiedenis van de familie Borsato. Weet je dat ook weer, hè? Wat kun je zo nog verwachten? Natuurlijk om 13:45 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En dan gaan we inderdaad ook weer terug naar Italië. Het is gelukkig wat minder warm en dat blijft de komende dagen al zo. En als je vakantie bent, dan is dit toch al een lekker klimaat zo. En ga je niet met vakantie, dan wil ik je van harte uitnodigen om eventjes mee te gaan in de draaimolen. Want we gaan

0: plaatje komt uit 1989. Natuurlijk muziek van de Four Tops. En Going Loco, Down in Acapulco. En het is natuurlijk de soundtrack van de film Buster. En het werd geproduceerd en gecomponeerd door niemand minder dan Phil Collins. En hij had in eerste instantie het idee om hem ook zelf in te zingen. Maar hij vond toch dat dit plaatje niet bij zijn stem paste. Ben ik het niet mee eens? Hey, het is bijna kwart voor tweeën, Nicolette.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. Een mooi moment om de radio net iets harder te zetten, zeg maar standje burenruzie. Een zigeunervrouw smeekt de maan om een man. Haar wens wordt vervuld, maar de prijs is huiveringwekkend. Haar eerste kind. Als de baby later met spierwitte huid en grijze ogen wordt geboren, breekt de hel los. Een duistere legende over verraad en onvoorwaardelijke liefde. Meccano uit 1990 met Higo della Luna.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ.

die smaakt natuurlijk heerlijk met dit soort muziek op de radio uit 1990 uit Italië. Meccano en Higo della Luna. Ja, zo ging dat toen, hè? Ja, de volgende plaat die heeft geleid tot een van de grootste muziekschandalen uit de popgeschiedenis. Frank Farian die produceerde het. Het was in 1988 een van de allergrootste hits. Maar later bleek dat de twee gezichten van die band zelf geen ene noot hadden gezonden. Dat er zelfs een Grammy Award voor ontvangen, maar die moesten ze weer inleveren.

Milli Vanilli, ook wel de firma List & Bedrog genoemd, met Girl You Know It's True. In 1978 was Patricia Pij 29 jaar en toen was ze best wel hot. Behalve dat ze in de bloedlaten stond. Maakte ze ook leuke muziek, sprak ze jingles in. En ze heeft ook wel wat leuke zomerse plaatjes gemaakt. Net zoals deze. Het liedje gaat over een vrouw die verliefd wordt op een charmante gokker. Uit 1978, Patricia Pij.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sykes Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online. DJ Dylan op Radio Gemiva.

0: Ja, nee, de goedemorgen beste luisteraars van Radio Gemiva. Hier zijn we dan weer, DJ Dylan. En ik zit vandaag een keertje niet alleen. Ik krijg ondersteuning van DJ Tim.
1: Ja, klopt.
0: Gezellig, Dylan. Gezellig dat je erbij bent, Tim.
1: Zeker.
0: En we hebben straks een hele leuke interview, hè?
1: Ja, we hebben een interview met Kermis FM Calvin Punter uit Flevoland.
0: Gezellig dat hij er is, ja. Leuk.
1: Zeker.
0: Als je een verzoek wil aanvragen, dan kan en mag dat via WhatsApp. Dat nummer daarvoor is 071-580-6547.
1: Ja.
0: En ja. Natuurlijk ook via onze Radio Gemiva app.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus ik ga je erin gooien, Tim. Dan mag je gelijk beginnen.
1: Ja. Hallo? Ik hoor mezelf niet, Deel.
2: Hoor je jezelf niet?
1: Nee.
2: Ik
1: heb microfoon 1.
2: Ja, die staat aan.
1: Ja, oké. Okay.
2: Maar de koptelefoon 1 nou ook zeker.
1: Ja. Ja, nee. Oh, nee.
2: Ja?
1: Ja, nee, nee. Nee. Lekker dan. Technische problemen. Kan gebeuren.
0: Kijk zo even naar.
1: Nou, Calvin, welkom bij Radio Gemiva.
3: Ja, hartstikke leuk, dankjewel.
1: Jazeker. Hoe is het met je?
3: Ja, maar mij gaat het goed. Gaat lekker zijn gangetje eigenlijk. Heel erg druk met de voorbereidingen voor Kermis FM. Wat vrijdag weer gaat beginnen. Mm-hmm. En ook heel erg druk daarmee. En het gaat gewoon hartstikke goed. Jazeker.
1: En voor de hoeveelste keer mag jij daar plaatjes gaan draaien?
3: Dit wordt mijn vijfde keer, wordt dit. Ja, zeker.
1: Zo dan.
3: Ja, zeker.
1: Dat is niet normaal.
3: Dat is echt best wel veel, zeg maar. Dat zeker. Ik begon in 2022 met mijn eerste show op Kermis FM. En dan moet je altijd net geluk hebben dat je dan misschien het jaar daarna en het jaar daarna weer een show krijgt. En ja, dat is even zo het over mezelf zeggen. Dat is wel geluk, zeg maar. Dus wat dat betreft is het hartstikke goed. Ja.
1: En wat draai jij voor muziek?
3: Vooral heel veel een beetje Nederlandstalig en een beetje carnavalsmuziek, zeg maar. Dus wel echt een beetje de feestmuziek waar je echt, als je bijvoorbeeld het eerste regeltje hoort, dat je dan meteen zin hebt om lekker te feesten. Dat is een beetje dan wat we draaien. En een beetje het feestmuziek en een beetje zoek eigenlijk.
1: Gezellig.
3: Ja.
1: En van hoe laat tot hoe laat mag jij draaien dit jaar?
3: Zaterdag 25 juli ben ik het horen tussen 2 en 4. En dan de zondag, de 26e, tussen 12 en 2. Ja.
1: Leuk.
3: Zeker weten. Dat is echt heel erg leuk. Ook een beetje dat de kermis dan net een beetje opbouwt, zeg maar. Dus dan is het nog net een beetje rustig. En dan zie je langzaam de attracties echt open gaan. Mensen komen langzaam een beetje weer een beetje op gang. En ja, dat is gewoon heel leuk om dat mee te maken. Het begin, zeg maar.
0: Zeker.
1: Zeker, ja.
0: En welke DJ's draai je er dit jaar mee met Kermis FM?
3: Er zijn er best wel veel eigenlijk. Sowieso Domien Verschuren, Klaas van Kruistum maakt de show.
0: Dat is leuk, ja.
3: En wie nog meer? Nou ja, Lars Boelen maakt de show. En ook de mensen van de Slam Middagshow, die zijn erbij. Dus het is echt een hele line-up. Lindo Duval staat er ook. Die maakt een programma dit jaar. En verder eigenlijk nog een beetje die namen eigenlijk. Zeg maar de bekende namen, ja. Ja.
0: Eigenlijk gewoon een beetje de DJ's die een beetje standaard elk jaar draaien bij Kermis FM.
3: Ja, dat klopt eigenlijk. Jazeker. Dus vooral naast Domien Verschuren en ook... ik ben nog een naam vergeten, Rob Jansen. Die begon zijn carrière bij Kermis FM. Dus die staat ook altijd bij Kermis FM. Dus het zijn echt wel de standaard namen. Soms ook een beetje de wat nieuwere landelijke namen. Maar de meeste, dat is toch wel een beetje net als vorig jaar, zeg maar.
0: Oké, leuk.
3: Ja.
0: En komt Hallo Kids Radio ook nog draaien bij jullie of niet?
3: Nee, dit jaar niet, nee. Ze hebben het wel altijd gedaan. Dat was altijd op woensdag en zo.
0: Woensdagochtend, ja.
3: Ja, dus maar dit jaar niet, nee. Oké. Okay. Dat is, nee.
1: En voor de eerste keer is de Kermis FM ontstaan. De 18e keer zeker.
3: Kermis FM begon in 2009. Nou ja, goed, dan ga ik ook heel eerlijk zijn dat rekenen nou niet echt mijn hele sterkste vak is. Dus in ieder geval duurt al best wel lang.
1: Ah ja, ja. Lekker.
3: Heerlijk. Ja, dat eigenlijk, ja. Dus best wel lang, zeg maar.
0: Leuk.
3: Ja.
1: Leuk, zeker. Dan gaan we nu luisteren naar Push Up, toch?
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Bedankt voor je tijd.
3: Ja, tuurlijk. Graag gedaan.
1: Ja. En blijf lekker hangen.
3: Kijk nou, dat doe ik zeker. Ik vind het gezellig.
4: Hey,

0: Ja, het is alweer tijd. Dat was de speciale nieuwe op Radio Gemiva. Heerlijk. Van Yves Berensen, toch? Ja, ja, gezellig. En we zitten nog steeds met Calvijn in de studio. En wat kan je nog vertellen, Calvijn? Komen er nog gasten?
1: Ja. Het is trouwens Kelvin trouwens. Kelvin, dat, nee, dat maakt niet uit. Nee, ik zeg het toch maar even. Ja. Wat er nog meer bij de kermis te doen is.
0: Ja.
1: Eigenlijk best wel veel. Je kan sowieso de leuke attracties die er zijn. Je hebt zelfs ook een stuk op de Tilburgse kermis. Per ongeluk kwam ik daarachter dat ook allemaal van die oude attracties van vroeger, zeg maar. Echt van die hele houten attracties en zo. Dat beetje van vroeger. Dat is ook wel heel erg leuk om naartoe te gaan. Dan moet je wel een stukje lopen. Dat is echt wel een beetje buiten het centrum, zeg maar. Maar voor de rest, attracties, gezelligheid. Naast de vele attracties zijn er ook heel veel leuke restaurantjes, cafés in de buurt, zeg maar. Dus als je houdt van gezelligheid, hapje en een drankje, dan kan je er ook heen gaan. Dus het is eigenlijk voor ieder wat wil, zeg maar.
0: En voor jij doet dus die radio maken bij Kermis FM. Hoe ziet dat eruit, die studio?
1: Eigenlijk een beetje hetzelfde als een beetje als wat jullie eigenlijk hebben. Alleen gewoon met gewoon een mengtafel en een microfoon, zeg maar. Alleen het verschil is eigenlijk dat er glas is, zeg maar. Dat is het vooral. Dat er heel veel glas is en ook heel veel airco's. Dat is vooral heel belangrijk, want ik weet nog, dat was vorig jaar was dat. Toen was het zo warm in de studio dat het apparatuur het begaf.
0: Oh, lekker dan.
1: Dat is, toen was het op een gegeven moment al zo warm. Dus er zijn heel veel airco's in de studio, mag ook wel. En ja, eigenlijk zijn een beetje hetzelfde als wat jullie hier hebben eigenlijk. Maar ja, dan met glas en met airco. Ja,
0: regelen de DJ's die op één dag elke keer andere artiesten of gasten? Hoe gaat dat?
1: Het is zeg maar zo dat wij mogen wel gasten regelen. Maar dat moet altijd wel in samenspraak met hoofdradio. Ja. Dat is iemand die van Kermis FM, die bepaalt een beetje de lijnen van, joh, bijvoorbeeld, noem maar wat, F-serieus komt dan bij jou in de uitzending en dan komt Rutger van Barneveld. Alleen dat moet wel gecommuniceerd worden, dat niet dezelfde gasten dan geregeld worden en dat het dan een soort miscommunicatie wordt. Dus we mogen onze gasten regelen, maar altijd wel met samenspraak van hoofdradio. En zo maken we dan zeg maar onze uitzendingen, zeg maar. Ja.
0: Leuk. Ja, en heb jij weer een paar gasten dit jaar?
1: Goede vraag. Ja, op dit moment weet ik het eigenlijk nog niet. Nee, dat is iets wat bij mij nog niet bekend is in ieder geval. Dat gebeurt trouwens ook nog wel eens bij Kermis FM, dat je dan op last minute achterkomt dat je een gast hebt. Ja. Ik weet nog dat vorig jaar toen dat ik namelijk... wie waren dat ook weer? Zijn Veter Kapotte Kachel zat ik in de studio.
0: Ik ben Kachel.
1: Precies. Ja, dat was het, ja. Van ik ben Kachel. Ja, precies die, ja. En die hadden we toen. En die hadden we, ik mocht ze interviewen. En ik kwam op de redactie. En het was van, ja, jij gaat ze interviewen. En ik dacht, oh ja, wat leuk, oké. Dus dan moet je heel snel inlezen. En wie zijn het? Ja, ik wist wel een beetje wie ze waren. Maar dan ga je toch een beetje kijken van, zijn ze in het nieuws geweest? Hebben ze nog iets opvallends gezegd? Of hebben ze iets op Instagram of ergens iets gepost? Dat je denkt, oh, daar kun je iets voor vragen.
0: Klopt.
1: Dus dat zijn wel dingen waar dat naar gekeken wordt. Dus het is, we proberen altijd wel, qua artiesten, proberen we altijd wel het van tevoren te weten. Maar het kan ook zijn dat je soms last minute iemand hebt. Bijvoorbeeld, wanneer was dat? Twee jaar geleden was dat. Toen zou ik eigenlijk zonder Bever in de studio hebben.
0: Okay.
1: En alleen dat werd toen last minute werd dat zeg maar afgezegd omdat hij een optreden had. En heel gedoe, zeg maar. Dus dat ging dan niet door. Dus dat gebeurt ook nog wel eens dat je misschien gast hebt en dan gaat de last minute niet door. Ook dat is Kermis FM.
0: Ja, klopt. Ja. En mag je tijdens de uitzending bijvoorbeeld, als je klaar bent, ook over de kermis lopen?
1: Ja, absoluut. Dat mag zeker. Ja hoor. Als je gewoon geen diensten meer bij Kermis FM, dan is het gewoon, dan ga je gewoon lekker de kermis op en dan ga je gewoon lekker de attracties in. Dus nee, dat mag zeker. Dat sowieso.
0: En wat is jouw favoriete attractie als je daar weer loopt?
1: Mijn favoriete attractie, dat is, wat ik al heel leuk vind, dat is de Booster. Die vind ik wel leuk.
2: Oh ja.
1: Ja, oh ja, Booster. Dat is wel de attractie dat ik denk van, oh, dat lijkt me, vind ik altijd wel heel vet om in te gaan, zeg maar. Ja, en voor de rest, ik ben zelf een beetje van de eetkraampjes. Dus
0: oh, lekker.
1: Dus wat dat betreft, daar ben ik ook wel vaak te vinden, zeg maar. Dat,
2: de oliebollen kraam, ja, de suikerspin kraam, inderdaad. De snoepkraam.
1: Ja, hoe heet die Spaanse dingen? Gyros? Gyros, ja.
2: Gyros of Gyros?
1: Gyros is wat anders.
0: Ja,
1: van die zoete dingen, zeg maar.
2: Dat zijn echt lekker.
1: Ja, absoluut, zeker weten. Dus dat,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, en je kan nog steeds je favoriete verzoekje aanvragen via 071-580-6547. Ik hoop dat het gauw opgelost is, hè Dylan?
2: Dat hopen wij ook, ja.
1: Ja. Zijn er nog wel platen binnengekomen eigenlijk? In de app of zo? Of,
2: Weet niet. Ik zou
0: niet veel.
1: Oh.
2: Nee, niks.
0: Nee, kijk. Niks.
1: Ja, dan wordt het...
0: mijn moeder had een berichtje van Bruno Mars, maar...
1: Oh, dat is wel leuk dat je moeder luistert.
0: Ja,
1: dat,
0: die had het al gedaan. En dan gaan we nu naar Waterdicht van Hanamee.
3: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.
4: Attention!

0: Hello, baby.
1: Kom, die. Kom, die dan, hè.
2: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?
3: Ja.

0: dan maar niet de sterkste.
1: Anna May met Waterdicht op Radio Chemiva.
2: Ja, klopt. Anna May, Waterdicht. En we zitten nog steeds lekker met Calvin en Dylan en ik in de studio.
3: Ja, absoluut. Terug. Ja, dat is hem zeker. Dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier te zijn.
2: Zeker.
3: Ik vind het wel leuk dat vorige keer hadden wij natuurlijk elkaar aan de telefoon gesproken. En ik vind het wel leuk om gewoon nu te zien waar de studio zit, hoe jullie erbij zitten en zo. En ik vind het een heel mooi initiatief, Radio Chemiva. Dus ik vind het echt heel goed. Ja.
2: En merk je dat er veel radio-dj's mannen zijn? Hoe komt dat?
3: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Dat weet ik niet eigenlijk. Dat is, het is gewoon, mensen worden gewoon uitgekozen op talent en gewoon van zouden jullie het programma kunnen maken. Dus het is niet echt het man-vrouw, dat zou ik niet echt weten, nee.
2: Oké.
3: Nee.
2: Maar komen er nog leuke dingen aan bij bijvoorbeeld, wanneer is er bijvoorbeeld, je werkt het dus met thema's. Kan je al wat verklappen wat voor thema's er dit jaar komen?
3: Jazeker, dat absoluut. Nou ja, goed, sowieso altijd wel een vast thema wat we hebben bij Kermis FM is natuurlijk Roze Maandag natuurlijk.
2: Ja, Roze Maandag.
3: Dat is echt altijd wel een heel mooi ding, Roze Maandag. Gewoon sowieso dat eigenlijk het feest waarin je jezelf kan zijn, zeg maar.
2: Ja.
3: En dat is wel heel mooi. Dus daar gaan we ook heel veel aandacht aan besteden op Kermis FM. Verder hebben we ook nog natuurlijk de gehandicaptenmiddag. Daar gaan we ook aandacht aan besteden.
2: Okay.
3: En verder eigenlijk een beetje die dingen eigenlijk. Zeg maar, weet je, de vaste dingen. Dus dat zijn wel hele leuke dingen. En ook vaste dingen. Dat je denkt van ja, dat is Kermis FM. Trouwens, de Roze Maandag. Het begint eigenlijk zondag al een beetje bij ons met de valse start. De valse start tussen 11 en 1. En dan wordt er echt wel een beetje echt een soort wat je met nieuwjaar hebt. Dat je dan echt gaat aftellen. 3, 2, 1. Dat doen wij dan ook voor de Roze Maandag, zeg maar. Dus dat zijn wel heel veel leuke dingen zijn dat, zeker.
2: Leuk. En wordt het veel beluisterd, Kermis FM?
3: Kermis FM wordt zeker goed beluisterd, absoluut. Sowieso ook de luistercijfers en zo, de dingen die we dan zeg maar krijgen, is heel goed. Goed, ontvangst is ook goed, want vorig jaar waren we te horen op DRB Plus.
2: Mm-hmm.
3: En ik merkte, dat vond het wel grappig, ik zat bij mij thuis ook gewoon Kermis FM te luisteren op een DRB-radio. Ik heb zelfs zo'n ding, dus wel grappig, zit je te zappen, dan zeg je, oh ja, Kermis FM, oh wat leuk. Dus dat is in ieder geval wel heel goed, zeg maar. En weet je, sowieso op de FM zijn we alleen in de delen van Tilburg te horen, op de 105.9. Okay. Dus ja, weet je, qua luistercijfers zit dat wel goed.
2: En heb je wel eens meegemaakt bij Kermis FM bijvoorbeeld, je draait een nummer en die wilde je helemaal niet draaien op de radio?
3: Die vind ik een leuke vraag. Ik heb dat zeker wel eens gehad, ja hoor. Dat je dan wel eens denkt van, oh nee, dat heb je dat ene nummer. Of denk je, oh, maar ja goed, uiteindelijk, het is wel zo, de radio maak je natuurlijk wel voor de luisteraar.
2: Dat klopt.
3: En als de luisteraar het nummer leuk vindt, ja weet je, dan wie ben ik dan om te zeggen, nou ik ga hem niet draaien, want ik vind het niet leuk, zeg maar. Ja.
2: Nee, klopt. Ja. En is er is natuurlijk ook nog de kermisverkiezing. Gaat dat ook dit jaar weer door?
3: Ja, die gaat door, maar wel in een andere vorm, zeg maar.
2: Okay.
3: Die gaat door in een soort van top 40 iets, zeg maar.
2: Oh.
3: Maar dat is een beetje teasen. Dan moet je luisteren wat het is, zeg maar. Dus dat,
2: okay.
3: Dus dat moet je blijven luisteren volgende week. Of nee, vrijdag. Vrijdag eigenlijk.
2: Vrijdag al, om 3 uur.
1: Maar ik heb hem heel de dag aanstaan, dus ik luister zeker mee.
3: Kijk nou, dat is in ieder geval hartstikke goed. Oh, dan ga je het vast wel horen, ongetwijfeld.
2: Zeker. En elke uur natuurlijk de Kermiswethouder. Ik ben blij dat Maarten van Asten natuurlijk weer een rondje mee mag draaien dit jaar.
3: Absoluut, dat zeker. Dat is echt
2: altijd. Hij zei vorig jaar nog, we moeten herkozen worden, zei hij.
3: Ja, dat zei hij ook inderdaad. Ja, dat klopt. Nou ja, goed, zo zie je maar weer hoe dat als je iets zegt en dat het dan later toch iets heel anders blijkt te zijn. Dus dat, dat eigenlijk, ja.
2: Ja. En dan gaan we nu luisteren naar Ik hoor wie ik hoor te zijn van Lucilla Bellinga, de nieuwste.
4: De Radio Chemiva Jocks zijn elke werkdag te horen met hun eigen show.

0: Lucilla Benninga met ik hoor wie ik hoor. Ik hoor te zijn wie ik ben. Lucilla Benninga op Radio Gemiva. Zeker. We gaan weer verder, Tim.
1: Ja, we gaan weer verder. En we gaan nu verder met het laatste blokje van Radio Gemiva met Calvin. Ik zou zeggen, heel veel succes bij Kermis FM.
2: Ja, nee, dankjewel. Het gaat helemaal goed komen. Dat sowieso. Maak er sowieso weer een feestje van. Dus dat, ja. Dat zeker.
1: En draaien jullie ook veel Kinderen voor Kinderen?
2: We draaien zeker Kinderen voor Kinderen. Dat sowieso. Dat, vooral als mensen het, ook als mensen het ook aanvragen, dan draaien we dat zeker. En bijvoorbeeld Bewegen is Gezond. Dat is ook echt wel zo'n nummer die, dat wij bij Kermis FM...
0: Die heb ik vorig jaar een aantal keren aangevraagd.
2: Heb jij die aangevraagd? Oh, wat leuk. Ja, dat,
0: want ik probeer ook wel aan de kinderen te denken die op de kermis komen en zo.
2: Ja, oh, ja. Dat is wel mooi. Dat is in ieder geval een goede gedachte.
0: Of Blikkendag heb ik ook heel vaak aangevraagd.
2: Ja, van kijk, het is vandaag Blikkendag. Ja.
1: Slempers tegen likkenpijpen natuurlijk.
2: Ja, ja, ja zeker. Dus,
0: en die nieuwe die toen echt net uit was. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar het was toen net een nieuw nummer uit. Dat was ook jullie vaste hit.
2: Oh, van de Davine P. Met de Seton.
1: Ja, Davine. Ja, joh.
2: Ja, zeker. Dat, is, dat zijn wel leuke nummers inderdaad. Ja. Maar bij wie heb je dat aangevraagd? Weet je dat nog?
0: Weet niet meer.
2: Oké, dat is...
0: Er waren elke keer weer andere DJ's dus.
2: Ja, nee, precies. Dat
0: wel
2: is...
0: sowieso bij Domien Verschuren. Want Domien Verschuren, daar ben ik echt gewoon een groot fan van.
2: Jij vindt je goed, Domien?
0: Ja, echt heel goed. Oh, en Steven Bouwman ook.
2: Ja.
0: En eigenlijk al DJ's van Q-Music vind ik wel... leuk.
2: Die klinken wel leuk, hè?
0: Ja.
2: Gewoon een goede, frisse energie, gewoon gezelligheid, gewoon optimistisch. Ja, nee, dat vind ik... Dat ben ik het helemaal, ben ik het helemaal mee eens, inderdaad.
1: Zeker. Ja.
2: Dus dat. Maar vooral volgend jaar gewoon liedjes aanvragen. Gewoon blijven doen, zeg maar.
0: Ga ik zeker doen. Ga ik zeker doen.
2: Ja.
1: Dus ja, voor de hoeveelste keren zijn eigenlijk Tilburgse kermis dit jaar?
2: Dit is... nou ja, goed, de kermis begon in 2009, dus het zal... Het zal echt wel de... We hadden toen wel een tijdje een jubileumeditie, maar dat is...
1: 25 jaar natuurlijk.
2: Ja,
1: met dus zo'n het, boek.
2: Ja, klopt. Ja, het Kermis FM boek die je dan kon krijgen en zo. En dat is inderdaad wel heel leuk. Is dat,
1: komt het rad weer terug?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik durf het niet te zeggen. Kijk, ik kan zeggen van ja, het komt wel terug. Maar laat ik het zo zeggen, waarschijnlijk wel.
1: Oh, gezellig. Okay.
2: Ja, waarschijnlijk komt hij terug.
0: We hopen het.
2: Ja, nee, dat zou mooi zijn. Dat is
1: leuk met al die slingers. Ja. Roze maandag.
2: Ja, precies. Nou, hoort wel een beetje bij Roze maandag natuurlijk. Ja. Een beetje uit je bol gaan en zo. Met veren en glitters en dat soort dingen. Ja, dus, ja.
1: Hoeveel mensen verwachten jullie op de kermis dit jaar?
2: Dat is een goede vraag is dat. Nou, ik denk sowieso... Ik denk sowieso best wel veel eigenlijk. Ja, echt. Dat durf ik niet te zeggen, nee.
1: Nou, dankjewel voor het interview. En ik zou zeggen, dit kan je terugluisteren op Spotify.
2: Oh, is al afgelopen?
1: Ja.
2: Is het al klaar? Oh, nou, tijd gaat snel.
1: Ja, tijd gaat snel.
2: Jazeker. Nou, ik vond het leuk om hier te zijn.
1: Dankjewel.
2: Jazeker.
1: Kliekjesdag. Gaan we maar even wat eten.
0: Voor kinderen. Voor kinderen.
1: Ja.
3: Mijn vader dekt alvast de tafel en vraagt wat eten we vanavond.

0: www.radiogemiva.nl. Radiogemiva.nl.
1: ¡Atención! ¡Atención!

0: Oh la la.
1: Hello, baby.
2: Kom die dan, hè.
3: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?

0: Hello, baby.
1: Komt-ie, komt-ie dan, hè.
2: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Ja, bijzonder goede avond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere eerste avond gewoon getrouw te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 FM in de Goudse Eter. En op het internet natuurlijk, ga ervoor naar goudstad.nl. En daar kun je, als je onder radio kijkt, kun je dit programma terug horen tot in een behoorlijk ver terug. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet dat iedere week aanzetten, dat dat gepubliceerd wordt, zeg maar. En daarbij heb ik een tijdje even laten lopen. Dus je mist er een paar als je dat met enige regelmaat doet. Excuses daarvoor. Maar de afgelopen weken staan weer aan. Dus dan kan je daar weer op je gemak naar luisteren. Waaronder het mijn eerbetoon aan Bob Ruusje van X-Rated. Goed, waar begon ik mee? Ik begon met Eels, Novocaine for the Soul van het album Beautiful Freak. Volgens mij was dat het eerste album wat we van de goede man hoorden. Hij heeft een nieuwe plaat uit. Ja, het is meer, ik zou bijna zeggen meer van hetzelfde, maar hij doet het wel weer heel bijzonder. Je hoort hem over een klein half uurtje ergens in dit programma en tot die tijd veel muziek. Meestal probeer ik zoveel mogelijk nieuwe dingen die nieuw uitgekomen zijn de afgelopen week. Maar we zitten een beetje in de komkommertijd. Dus ik grijp af en toe een beetje terug op de afgelopen maanden en soms zelfs wel wat verder terug. Maar blijf lekker luisteren, want er komt een mooi bakje muziek aan de komende twee uur. Waaronder de Ratons, een van de leukere bandjes vind ik uit de UK van de afgelopen jaren. Dit is Hello, How Are You Today?

Ja, terwijl ik dit zit te luisteren, bedenk mij ineens van... hé, er is een of andere zo'n siercampagne aan de gang. Van, maak eens een praatje met mensen. Redelijk infantiele reclame. Ze hadden beter deze muziek eronder kunnen zetten. Hello, how are you today? Het gaat over precies hetzelfde. Deze track of dit nummer van de Ratons. Ja, veel Engelser wordt het niet dan dit, denk ik, toch. Een band die ik ook afgelopen maand opgepikt heb, veel draaien, is Grandma's House. Een beetje gekker allemaal, maar het is wel erg tof. Tenminste, ja, ik vind het best wel leuke muziek. Baby, you're a winner, this is Grandma's House.

Ja, een beetje alto met een randje, zo maar noemen, denk ik. Grandma's House, hoorde je. Baby, you're a winner. En ja, iets minder randje heeft de volgende plaat. Thrissle, zo heet de band. En ik heb ze wel eens eerder gedraaid. Het is ja ook weer, klinkt behoorlijk Brits allemaal, als ik dan eerlijk ben. Op de een of andere manier vindt, is dat toch wel de muziek die mij het meeste aanspreekt in ieder geval. Er komt ook nog wel wat bombastische Amerikaanse spullen aan later, dit programma. Voorlopig is dit Pieces, dit is Thrissle.

Lekker een beetje distortion aan het eind. Threshold hoor je. Pieces. Van het album Backflip. In het begin van het jaar kwam er een album uit van een mevrouw. Haar eigen naam is Sabrina Teitelbaum. En ik vermoed zomaar dat ze komt uit de VS. Maar ik vermoed zomaar dat een Duitse origine is. Of Oostenrijkse. Of in ieder geval aan die kant van Europa. En dat is fijne muziek. Er komt een plaat uit. Of die is misschien ondertussen al. Dat durf ik heel even niet te zeggen. Dit vond ik een fijne plaat. Hier staat die scherp, Peet. Jongens toch. Ja, als je denkt, dat hoor ik af en toe een beetje achtergrondgeluid. Ik zit op zolder, het is hier bloedheet en ik heb het raam opengezet. Dus er kan af en toe een geluid van buiten binnenkomen en in de stream komen, zeg maar, op de radio. Maar dat geeft dat niet. Goed, Blondshell, dus daar waren we gebleven. We dwalen af. Dit is Violence.

Ja, er zijn toch veel aan het einde verwachten, maar die zitten niet in. Violence, sorry, Blonde Shell. En gewoon een lekker poppieplaatje. Een keertje in die 2000, mag er ook wel. Doen we gelijk eventjes dan een kant op, doen we. Father John Misty is de stage name, zullen we zeggen. Artiestennaam klinkt weer een beetje op volle toeren. Joshua Michael Tillman. En die man is al een aantal jaren bezig. In het verleden, toen we nog met meerdere mensen dit programma maakten, nam een van de jongens dit regelmatig mee als de man een nieuwe plaat uit had. Dus ik denk, ik gooi hem gewoon weer eens in. The Payoff, dat is eerder deze maand, is in mei uitgebracht. En er zit er nog eentje achteraan. Het is niet helemaal duidelijk of er nog meer aankomt. Op korte termijn in ieder geval. Maar het is een fijne plaat. The Payoff, dit is Father John Misty.

De PO voor je, Father John Misty. En het doet me in de verte, ik kan hem eigenlijk horen, een klein beetje denken aan Pulp uit de tijd van This is Hardcore. Als ik dan eerlijk ben. Ik ga het nog een keer naast elkaar leggen. En als het blijkt dat het zo is, dan draai ik ze nog een keertje gewoon allebei achter elkaar. Waarom ook niet? Oké, ik begon dit programma met Eels. Oude plaat van zijn Novocaine for the Soul. De goede man heeft nieuw, die blijft gewoon muziek maken. En hij heeft een nieuwe plaat uit. En die is best wel weer een keer leuk om te draaien. A cap in hand, zo heet dat ding. Een cap als met een P, dus met een petje. Geen B van de taxi. Cap in hand. Dit is nieuw werk dus van Eels.

een beetje jammer dan weer een fade-out, maar dat is niet anders. Cap in Hand heette dat van Eels. Dus ja, een lekker plaatje wel weer. Niet schokkend, maar wel leuk. Door weer met zo'n Engels bandje. Jonge gastjes allemaal die echt toffe dingen maken. Schoolyard, zo heet het nummer. Nou, ik denk dat ze daar regelmatig nog steeds wel eens wat tijd doorbrengen op schoolplein. En daarnaast maken ze dan dus muziek. Ze noemen zichzelf Tooth. Als een tand. En dit is dus een van hun eerste tracks. Ze hebben op Alma trouwens Restless in Bloom. Dit is Schoolyard van Tooth.

0: Dat was lekker. Gewoon lekker rechttoe, recht aan. Geen gelul. Spelen. Tooth hoorde je dus met Schoolyard. Van het album Restless in Bloom. Nou, Restless kan ik, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. We gaan het even lekker rustig aan doen. Even loom. Want het is warm buiten en binnen en alles. Toestanden. Het volgende gezelschap komt uit Nancy. Dat ligt in Frankrijk voor degenen die dat niet weten. Ze noemen zichzelf Variety Lab. En ze hebben al een paar keer platen uitgebracht. En daar hebben ze nu een aantal remixen van gemaakt. En die zijn best leuk. Streek erachteraan zet ik even een andere plaat, een oude plaat. En mensen die mij kennen, die denken, die kunnen wel raden wat dat dan is. Als ze weten dat de titel van de track van Variety Lab is London in the Rain. I like London.
1: Rain. Darker cloud rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain. Rain.

Ja, kon natuurlijk niet uitblijven. Na London in the Rain moest dit eventjes dus door. Hedda Nova hoorde je London Rain dus. Heals Me Like You Do. Daarvoor dus inderdaad Variety Lab. Een beetje tropisch klinkend Frans gebeuren. En ik vond het wel grappig. Dus ik denk, ik zet hem er gewoon eens eventjes in. Iets heel anders nu. The Last Dinner Party. Een aantal jaren geleden kwamen ze ineens op uit het niks. En ik vond het erg leuke muziek die ze maakten. Eerlijk gezegd niet zo leuk dat ik er nou gelijk platen van gekocht heb. Maar ik vond het wel verfrissend. Het is daarna niet heel veel beter geworden, maar best wel leuk gebleven. Dus een nieuwe plaat uit van deze dames allemaal. Dus laten we hem eens een keertje inzetten. Knocking at the Sky. Dit is nieuw werk van The Last Dinner Party.

Zo'n duetje met die van Sweet gaan maken. Met de la la la. Goed. The Last Dinner Party hoorde je dus. Dat was het Knocking at the Sky. Dat zo heette de track. Nieuw werk dus, net uit deze week. Dat geldt nog niet voor de volgende plaat, maar die is wel heel recent. Ik heb hem afgelopen tijd veel gedraaid en ik zat wat oude playlistjes door te bladeren. En toen kwam ik hem weer tegen en denk, oh ja, dat was leuk. Kyo, daar heb ik het over, zo heet de band. En ja, het is gewoon een fijne plaat. Veel meer kan ik er niet van zeggen. That's me.

Ja, ik ben mooi net op die 2 minuten. TikTok-lengtes schijnen dat te zijn. That's Me hoorde je van Kyo. Een fijne plaat dit. En nu we toch een beetje in het pittige gitaarwerk zitten, waarom ook niet deze? Een tikje grunzig is het een beetje, dat kan je wel stellen. De band wil denk ik niet gevonden worden op het internet, want ze noemen zichzelf Untitled. Nou, daar zijn er nogal veel van. Dit is Say It Again.

Als je zegt dat het begin jaren 90 komt, dan geloof je het ook. Maar dat is niet het geval. Untitled, zo noemt de band zichzelf. Say It Again. En nu we toch lekker in de gitaar zitten, laten we hem lekker aftoppen. Tot het nieuws hoor je. Mastodon, Snakes.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, vier anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden. Receivers.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Ja, en al het gedonder aan het einde van het eerste uur met Mastodon en harde platen. We hebben de tijd voor even iets rustigers. Nick Cave in the Bad Seats, hoorde je. Red Right Hand, dat kennen we allemaal wel. Reden is niet zo heel erg leuk. Gisteren hoorde ik dat acteur Sam Neill is overleden. En die ken ik voornamelijk nog van toen ik een klein ventje was. Riley, een hele spannende serie staat mij bij. Keken we altijd. En wel in Nederland 1 en 2, opa spreekt. Maar goed, hij zat ook dus. De laatste rol waar ik hem in gezien heb. En toen herkende ik hem eigenlijk niet eens. Was in Peaky Blinders. Dus ik vond het een hele aardige aangelegenheid om deze toch wel leader van Peaky Blinders weer eens een keertje tevoorschijn te toveren. En in de ether te slingeren, laten we dat zo maar noemen dan. Dus vandaar Nick Cave in the Bad Seats. Door met Suede. Die brachten vorig jaar een nieuwe plaat uit. Onbespreekbare naam. Antidepressants heet dat ding. En daarvan bleken ze niet alle nummers die ze opgenomen hebben op de plaat gezet te hebben. Er zijn een aantal overgeschoten en die zijn nu uitgebracht. Eén daarvan is deze. Dit is Overload. Dit is Suede.

0: Ja, dan begint hij ineens, dan stopt hij ineens heel erg vroeg. Dat is altijd verraderlijk, dit soort dingen. Sweet hoorde je, Overload. Ja, dat klonk hij ook wel een beetje. Zelfs voor zijn doen klonk hij redelijk over zijn toeren. Goed, de band The Mountain Goats, die is al bezig sinds 1991. En toch is het mij op de een of andere manier gelukt om daar nog nooit van gehoord te hebben, voor zover ik weet. Terwijl het toch leuke muziek is die ze maken. Want ik heb er een beetje naar zitten luisteren afgelopen week. En ik denk, hoe kan ik dit al die tijd gemist hebben? Nou, goed. Laten we er eens naar luisteren. Candlebox, zo heet het nieuwe single van deze band. Het is The Mountain Goats.
1: 3 years on the local circuit. Played twice at the county fair. And the second time, Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air, and all the money was there, and we were going on tour. With Candlebox.

Ja, ik realiseer me dat Candlebox ook een band was ergens uit de jaren 90. Ik ga het eens even uitzoeken of dit daar iets mee te maken heeft. Als ik zo naar die tekst luister, zou dat zomaar eens kunnen. Je hoorde de heren van The Mountain Goats. Ja, en goed, ja, voor degenen die mij een beetje kennen. Ik ben toevallig 2 weken geleden teruggekomen van een zoveelste wandel door de Alpen. Ik heb er weer genoeg gezien, zeg maar. Prachtige beesten. Hoe doen ze dat, hè? Goed, dat dus. Door met een band die ik voor de rest helemaal niet ken. Little Granddad heet het. Het is, ja, het klinkt gewoon heel erg fijn. Heel veel meer kan ik er niet van zeggen. Ze komen uit een van de gehucht. Ik heb hier een heel lang verhaal over de plaats staan, maar ik kan er nog weinig van maken om nou echt iets kort samen te vatten. Om er iets wat te zeggen. Dus ga er lekker naar luisteren. Baby, we've run out of time. Dit is Little Granddad.

0: What do I do?
1: Ja, yeah, zeg het maar. Wie het weet mag het zeggen. Goed, Little Granddad hoorde je. Baby, we've run out of time. Die dus goed. Jaren geleden, ergens halverwege begin jaren 90 denk ik, kwam ik via toenmalig wat collega, medewerker Jaap in contact of in aanraking met de band Throwing Muses. Maakte een soort ongepolijste gitaarmuziek die ik tot op dat moment helemaal niet kende. En ik vond het eigenlijk wel heel erg tof. Ben die band een klein beetje blijven volgen. Ook een keertje live gekeken in die tijd. En die band is een soort van gestopt. Maar de leadzangeres die gaat sindsdien gestaag door met het uitbrengen van nieuwe muziek. Zij heet Kristin Hirsch. De meeste mensen kennen dat wel, denk ik. En die heeft een nieuwe plaat uit, nu net weer. Dus laten we die eens even gaan blijven. Ik heb hem nog niet heel goed kunnen beluisteren, eerlijk gezegd. Dus hier staat hij, Peter. Ik ga het gewoon met jullie meeluisteren naar dit nummer. Moths, zo heet het ding. Dit is Kristin Hirsch.

Ja, aan haar stem begin je langzaam wel te horen dat ze niet de allerjongste meer is. Maar het is nog steeds onmiskenbaar, Kristen Hurst. Mots. Oh, ja, dat is het volgende nummer weer. Komen we de volgende keer wel eens een keertje op. Ik vind het wel weer een mooie plaat. En ik ga het hele album eens een keer beluisteren. Want volgens mij is dat wel weer mooi. Goed, vorige week. Toen draaide ik een nummer van de band Sleep. En dat heette Half Space Suit Will Travel. En ik maakte daar een opmerking over dat ik daar niet zoveel van begreep van die titel. Dacht erna lag er een mailtje in de digitale brievenbus van luisteraar Jan. En die zegt, het verwijst naar een verhaal van Robert Heinlein, schrijver dus. Ik ga dat eens eventjes op zoek op mijn gemak. En dan kijken eens of ik dat kan lezen. Voor nu doe ik hem gewoon nog een keertje. Dus Sleep, Half Space Suit Will Travel.

0: gezelschap heet Sleep. En de track die hoorde was Have Spacesuit Will Travel. Dus we gaan het ietsje zonniger maken. We hebben een behoorlijk de experimentele hoek in veel elektronica. Met Genesis Owusu. Ik had nog nooit van een goede man gehoord. Maar hij is al een poosje bezig. En maakt behoorlijk experimentele dingen. En iedere keer als hij iets onder de knie hebt, gaat hij weer wat anders doen. Hij komt uit Australië. En heeft voor deze nieuwe track, dit nieuwe nummer, heeft hij een samenwerking gezocht met een andere Australisch, maar dan Australisch Zimbabwaanse zangeres. Kei heet zij. En dat klinkt allemaal, ja, luister maar, zomers zou ik bijna zeggen. Human Again, dit is Genesis Owusu.
1: Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name.

Jensen's Owusu dus, met, samen met Kei hoor je Human Again. We gaan nu toch wel even wat meer de donkerdere kant op, de gruizigere kant die je beter kent in die 2000. Met het gezelschap The Plot in You. Ik had er nog nooit van gehoord, ik kwam ze tegen en ik denk, ja, tof dit. Carved ga je horen, dit is The Plot in You.

The Plot in You, zo heet de band dus. Carved. Fijne bak met herrie dit. Beetje jaren 90 emo misschien een beetje. Nou ja, ik weet niet precies. Goed, dat maakt niet uit. Fat Dog, die kennen we nog. Hebben vorig jaar een plaat uitgebracht, het jaar ervoor alweer. Behoorlijk spraakmakend, gek als een deur. En er komt een nieuwe plaat uit. Ergens in oktober, 2 oktober zie ik hier staan. En dat ding heet Cancel Me, I'm Tired. Dus ik vermoed dat ze het een en ander aan commentaar gehad hebben. En dat ze zoiets hebben van, joh, zak er lekker in, cancel me dan. Dan zijn we er vanaf. Dat is mijn uitleg. Ik weet niet of het daarover gaat. Maar het zou zomaar kunnen, denk ik. De single die nu net uit is, die heet hetzelfde. Cancel Me, I'm Tired. Dit is Fat Dog.

Ja, ik heb toch even dansen op in die 2000, niet waar? Cancel Me, I'm Tired, nieuwe Fat Dog. En dat album gaat dus 2 oktober uitkomen. Dat gaat ook zo heten. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken allemaal. Goed, het gezelschap Slow Pulp komt uit Wisconsin, uit de Verenigde Staten. Maken mooie kleine luisterliedjes en daar is dit er ook weer eentje van. Luister naar Not For Nothing. Dit is Slow Pulp.

Ach, wat een heerlijke plaat om weer eens een keer te horen dit. Pulp hoorde je, Disco 2000. En ja, dat was eigenlijk naar aanleiding van de band die daarvoor zat. Slow Pulp met Not For Nothing. Een mooie rustige plaat voor deze zomersavond. De temperatuur op zolder bij mij begint nu de 30 graden aan te tikken. En daar dus, ja, en alles behalve Slow Pulp met Disco 2000. En nee, ik heb geen enkele pretentie om origineel te zijn in deze, dus maak je geen zorgen. Twee platen kan ik nog draaien, denk ik. En een daarvan is een band uit Ierland die ik een paar jaar geleden per ongeluk ontdekte en die me erg veel deed denken aan mijn favoriete jaren 90 bandje, de Cranes. De band heet Just Mustard en zo af en toe komt er eens wat uit van deze band. Ze hebben een heel album uit, voor zover ik weet, maar zo af en toe brengen ze dan ineens weer eens een keer, valt er eens weer een plaatje om. Nou, dit is er eentje van. Het zijn geen pretletters, daar getuigt de titel van deze plaat wel van. Endless Deathless. Dit is Just Mustard.

fijne plaat weer dit hoor. Endless Deathless hoor je van Just Mustard. En ik hoop dat er eigenlijk weer een keer een hele album van deze band uitkomt. Het is, ja, je moet er een beetje van houden. Ik hou er ontzettend van. Ik kan me voorstellen dat je het allemaal een beetje rare muziek vindt. Goed, laatste plaat alweer van deze Indie 2000 van vandaag. Die is voor Alalaas. En dit is wederom, dat doen ze wel vaker, een volledig instrumentaal stuk. Dus dat kan mooi tot aan het nieuws draaien. En we zien wel wanneer die eruit valt. PT Conception, zo heet het album. Of zo heet de track die je gaat horen. Het album gaat heten, moet ik goed kijken, Sirenas. Dus Sirens zal het wel uit moeten spreken. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Er zijn twee tracks uit, dit is er één van. Dus PT Conception, dit is Alalaas. Tot een volgende keer.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: voor Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden. En er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Dit is RTV Gouwerstad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Nightflow.
7: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
8: Ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. Ik heb weer heerlijke muziek voor je meegenomen. En ik heb ook nog een speciale gast meegenomen die hier een tijdje niet is geweest.
9: Hallo.
8: Ja, leuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Troy de Bruin.
9: Gezellig.
8: Leuk, hè? Oh, ik denk je stelt jezelf
9: ja,
8: voor.
9: Ja, sorry. Ik zit helemaal weer niet op te letten. Ik ben er zo lang niet geweest.
8: Nou, kom op. Snel. Wie ben je?
9: Ik ben Yara.
8: En we zijn er weer met Nightflow.

0: En wat trappen we heerlijk af, zeg. Het is weer woensdagavond. We zijn weer een weekje verder. Wat is het leuk, hè, Jaar?
1: Heel gezellig.
0: Leuk dat je er weer bij bent. Je bent een tijdje weg geweest. Normaal gesproken zit ik hier, mijn naam is Troy de Bruin. Elke woensdagavond hier op Radio Gouwestad. En vandaag, na een tijdje afwezigheid, is ook mijn grote vriendin Yara erbij.
1: Hallo.
0: Leuk dat je erbij bent. Heel leuk.
1: Nou, dat klinkt enthousiast.
0: Ja, normaal gesproken vind ik het niet zo erg om hier met z'n tweeën te zijn. Normaal gesproken dan is het hier gewoon een goede temperatuur. Maar aangezien er flinke hitte is en de airconditioning niet gemaakt is hier ook, is het hier vrij warm.
1: Ja.
0: Normaal gesproken heb je daar niet zo heel veel last van, maar nu staan, we hebben zeg maar een soort binnenpleintje hier zo. En nu hebben we we noemen het studiocafé, om het maar even zo te zeggen, waar we altijd de kantine, dat was de juiste benaming. Daar staat nu de deur open en er staat een raampje open naar buiten toe, ergens verder in de gang. Dus in de hoop dat het een klein beetje gaat tochten in de studio, maar dat we er geen last van gaan hebben.
1: Het was best warm.
0: We kwamen hier ook binnen en echt een soort warme, zwoele
1: lucht
0: kwam naar ons toe. Ja. Terwijl het in de gang doet de airco het wel, dus dat is een beetje lullig.
1: Beetje jammer.
0: Ah ja, doen we niks aan. Is het toch een soort locatie buitenuitzending, vind je niet?
1: Oh ja, ik mis dan alleen nog even een drankje, mijn zonnebrilletje,
0: de zon, ja. We kunnen eventueel een drankje even halen uit de keuken natuurlijk. Ja. Want er staan heerlijke lekkere pilsen mannetjes te wachten. Ja, die zijn voor de uitzending. Hey ja, leuk dat je er weer bent. Een tijdje geleden.
1: Ja, ik werk tegenwoordig op woensdagavond.
0: Ah, shit man.
1: En dan kom ik thuis en dan denk ik, ja, ga ik nog mee? Of blijf ik nu op de bank zitten? En dan is het vaak toch het laatste.
0: Ja, logisch. Na een lange werkdag heb je ook niet zo heel veel zin om hier nog even leuk te doen. Dat snap ik. Maar goed, leuk dat je er vandaag weer gezellig bij bent.
1: Ja, gezellig.
0: Hey, ik wilde het nog eventjes hebben over die hitte. Weet je wel niet hoe bloedverziekend heet het is vandaag?
1: Het was echt heel warm.
0: Mijn auto gaf namelijk aan 31 graden.
1: Oeh, die van mij ook.
0: Ach man, wat is het heet.
1: Zelfs mijn stuur was warm.
0: Echt?
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Ja, het is echt...
0: Ja, je auto heeft waarschijnlijk te lang in de zon gestaan, niet?
1: Ja.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh, hij was... Oh, dat is ook relaxed. Het volgende nummer was gewoon al gaan spelen zonder dat ik dat wilde. Dat is het laatste wat ik wil. Ik ga hem even terugplaatsen. En dan start ik nu het volgende nummer in. Namelijk Hattenheer. Ik dacht, die is wel toepasselijk bij vandaag. Ja.

0: Hugo met Jamaica hier op Radio Gouwestad. En wat lekker, hè? Jaartje.
1: Ja.
0: Oh ja, ik wilde jou een leuk verhaal vertellen. Zo, morgen. Ik wilde jou een leuk verhaal vertellen over... wij hebben nu de deur openstaan, aangezien het vrij warm is hier zo.
1: Mm-hmm.
0: De airconditioning doet het eigenlijk alleen in de gang vooraan. Nou, we moeten wat deursluizen door, zeg maar, om hier te komen. Dus we hebben nu de deur op het binnenpleintje opengezet. En een raampje verderop in de gang. Waardoor het dus nu een beetje doortocht. En ik heb het idee dat het wel werkt.
1: Ik voel het.
0: Ja, hè? Dat is lekker. En je hoort het gelukkig niet op de zender, dus dat is ook relaxed. Het enigste is alleen, als je die deur open hebt, we hebben hier een buurtkat. En
1: oh,
0: dat schoot me te binnen, want het is wel eens eerder gebeurd dat de airconditioning het niet deed, een paar jaar geleden. En toen had een collega van ons, die had toen de deuren inderdaad precies zo opengezet en het raampje ook.
1: Yeah.
0: En toen was er dus een buurtkat naar binnen gelopen. Nou, hij had geen idee. We hebben hier een trap ook naar boven, want boven zit de videoregie. Dus hij was onder die trap gekropen tussen allemaal tassen en opslag en weet ik veel wat allemaal. Daar staan vaak de boodschappen en weet ik veel wat, het drinken voor het café.
1: Oh, sorry.
0: Wat deed je nou?
1: Ik zat aan mijn microfoon.
0: Dat is dodelijk, hè? Maar goed, die kat was er dus onder gekropen. Nou ja, programma gewoon gemaakt door de collega. En uiteindelijk die kat, die was eruit gegaan, net toen het alarm erop stond. Dus hij zette het alarm erop. En die kat die vliegt ineens hier door het ding natuurlijk. Dus hij ging gelijk weer af.
1: Oh, dat is niet handig.
0: Ja, dat is toch wel een verhaal voor in de boeken, vind je niet?
1: Ik hoop niet dat hij nu binnenkomt lopen.
0: Ja, dat hoop ik ook niet. Dus ik hou een klein beetje, zou ik zeggen, hou een klein beetje de gang in de gaten of je niet iets ziet lopen. En misschien moeten we zo ook even een rondje doen, even kijken of we het niet de buurtkat vinden.
1: Ik doe mijn best.
0: Dat lijkt me een verstandig plan. Ken je deze remix nog?
1: Ik ken dit zeker.
0: De laatste keer dat ik jou hierop heb zien dansen, ging je aardig los.

0: You will see. En daarvoor hoorde je The Girls Wanna Have Fun. Ja, weet je nog die tijd dat we in Londen waren?
1: Oh, dat was heel leuk.
0: Dat is denk ik ruim 1,5 jaar geleden nu.
1: Ja, zeker.
0: We waren in Londen en als je in Londen bent, moet je dus altijd even naar een musical, al dus jaren. En dat was een hele leuke musical, namelijk de volgende musical.
1: Mamma Mia.
0: Inderdaad. Jij had hem uitgekozen, aangezien ik niet zo'n musical fan ben en niet zo heel veel verstand ervan heb.
1: En niet zo heel goed Engels kan.
0: Dat precies. Dus Jaren had het uitgekozen.
1: En ik maak geen grap, het eerste nummer begint en hij begint gewoon keihard mee te zingen. En ik denk, de eerste regel van de musical is niet meezingen.
0: Ja, foutje zit in een klein hoekje. Hier hoor je Fool as Fool.

Coco Loco hier op Radio Gouwestad. En wat heerlijk zeg, we zijn weer op de helft van het programma aangekomen. Ja, de tijd gaat hard, dames en heren. En op de helft van het programma zorg ik altijd dat ik een oude klassieker mee neem. En deze keer is dat eentje van DJ Paul Elstak. Ja, een echte happy hardcore plaat uit 1995. Ik hoorde hem toevallig vanochtend op een andere radiozender. En toen dacht ik, ja, die moet toch ook even in Gouwestad gedraaid worden. Of in Gouda gedraaid worden op Gouwestad. Dit is Life is Like a Dance, 1995.

0: Pau Uilstak. Hier op Radio Gouwestad met Life is Like a Dance. Ja, wat vond je ervan? Even ouderwetse hakken.
1: Ik vind het helemaal niks.
0: Nee?
1: Maar jij vindt het leuk.
0: Ja, lekker
1: dus dan
0: man.
1: Dan is het leuk.
0: Even lekker rammen. Bam, bam, bam, bam, bam. We gaan de komende nummers even iets meer gas geven dan we normaal gesproken doen. Ik heb namelijk een ander nummertje meegenomen om een beetje in de jaren 90 te blijven. Vind je dit ook lekker, Jaar?
1: Heerlijk.
0: Ik hou je een beetje wakker, want ik zie je gapen.
1: Nou.

wat lekker zeg. Heerlijke, harde, stijle hero op Radio Gouwestad. Totaal iets anders dan wat je normaal gesproken gewend bent. Elke woensdagavond hier op Gouwestad te horen in het programma Nightflow. Je kan het altijd nog terugluisteren via de website.

0: Oh, wat lekker zeg. Heerlijke harde stijlen. Hier op Radio Gouwestad. Jaar is er nog steeds bij. Niet aan je microfoon zitten, joh. Want ja, dan gaat hij zo lekker kraken.
1: Ik hoor jou helemaal niet.
0: Oh, dan moet je wat harder zetten.
1: Nou, ik denk dat mijn koptelefoon een beetje kapot is.
0: Oh, dat is vervelend.
1: Ja, ik hoor jou alleen links.
0: Oh, nou, dan is hij hoogstwaarschijnlijk kapot, toch? Gaan we dat zo even fixen.
1: Je bent weer.
0: Sorry hoor. Soms heb je wel eens van die nummers waarvan je dan ineens aan herinnerd wordt dat ze nog bestaan. Zo hadden wij dat ook afgelopen vrijdag. Vrijdag was een speciale dag, ja, vertel. Hebben we die dag? Laten we beginnen met het begin. Hoe is die dag begonnen?
1: Wij liepen, ik denk, iets meer dan een maand geleden hier weg. En toen zei Troy tegen mij, wij gaan 10 juli uit eten. Toen zei ik, nou ja, gezellig.
0: Laten we
1: prima,
0: dat doen.
1: Leuk. En uiteindelijk had hij dus ook de hele dag vrij en ik ook. Dus wij gingen naar de Westfield Mall om wat leuke dingetjes te kopen.
0: Ja, precies. En op die route, die kant uit, we gaan zo meteen meer vertellen over deze dag, hoor. Dus blijf vooral eventjes hangen nog tot de late uurtjes.
1: Graag.
0: Maar uiteindelijk rijden wij in die auto. We rijden ongeveer bij Moordrecht richting de A12, zeg maar. We zijn binnendoor gegaan. Dus we gingen, zeg maar, langs over de Moordrechtboog. En we rijden daar zo. En er komt ineens een nummer. Wordt ingestart door de radio-dj.
1: Dat was jij.
0: Dat was ik op dat moment. En dat nummer, dat deed ons allebei herdenken van, oh ja, weet je dit nummer nog? Wat een heel leuk moment. En Yara zei, ik ken hem namelijk van
1: Jagged Little Pill. Dat is een album en uiteindelijk verwerkt naar een musical, uiteraard.
0: Ja, en ik herkende hem gewoon omdat ik hem een keertje ergens gehoord had. En toen dacht ik van, ja, dit is gewoon een heerlijke plaat, toch?
1: Zeker.
0: Dus ik dacht, aangezien je er vandaag na een lange tijd weer bij bent, ga ik hem voor je draaien. Hier is Uninvited.

0: Ja, soms heb je wel eens van die nummers waarvan je denkt van, oh ja, deze. Nou, dit was er zo eentje. Uninvited van Free Mansums. Hier op Radio Gouwestad. Ja, en hoe kwamen we erachter dat dit zo'n nummer was waarvan we dachten van, oh ja.
1: Wat we toen deden.
0: Ja, hoe zag die dag eruit? Zeg maar, hoe zijn we hierop gekomen? Ga verder met je verhaal.
1: Nou, we gingen eerst...
0: Begin even weer...
1: Oh, sorry. Even
0: ik ga je even leren hoe je radio moet maken,
1: nee,
0: hoor. Sorry.
1: Nee, is goed.
0: Maar dan begin je weer eventjes met wat je voor dit nummer hebt gezegd.
1: Ja.
0: Even een kleine samenvatting.
1: Oké. Nou, wij...
0: Afgelopen vrijdag.
1: Afgelopen vrijdag gingen wij naar...
0: Hou het kort, hè. Mand.
1: Mal. om wat kleren te halen voor mij en voor Troy. En,
0: we gingen 's avonds uit eten.
1: Ja, om nog wat leuks te vinden eventueel. Inderdaad, voor die avond. Omdat we samen uit eten gingen. En wij kwamen thuis. En we hebben eigenlijk vooral op de bank gelegen. Omdat we toch best moe waren.
0: Ja, het was natuurlijk ook gigantisch warm.
1: Het was echt heel heet. En wij gaan uit eten. Nou, hartstikke leuk, hartstikke lekker. En daarna zegt Troy tegen mij... Zullen wij anders een rondje lopen om ons eten even te laten zakken?
0: Nou. We zijn uit eten geweest trouwens hier op de markt bij Centraal.
1: En,
0: dus ik dacht, en de auto was geparkeerd op Klein-Amerika. Dus ik zei van joh, misschien is het leuk als we even een rondje gaan lopen. Dat we via de Kleiwegbrug teruglopen. Dan kan het eten even een beetje zakken.
1: Nou, dat ik al dacht... Troy die loopt nooit. Echt alleen op werk.
0: Ja.
1: Maar die wilt verder eigenlijk nooit lopen. Dus ik had zoiets van, nou ja, prima, weet je, het zal wel leuk zijn. En wij lopen mijn straat in en mijn lamellen zijn dicht bij mijn huis. Nou,
0: ja.
1: En dat is ook nooit het geval.
0: Nee, die staan eigenlijk dag en nacht open.
1: Ja, of in ieder geval op een kiertje of iets, maar nooit helemaal dicht. En toen dacht ik... Wat is hier nu aan de hand?
0: Nee, normaal gesproken doe je altijd
1: En Troy doet de deur voor mij open. En ik zie mijn broers staan. En die lachen nog een beetje van... En die knallen zo twee confettikanonnen af. En toen stonden er allemaal vrienden en familie in de woonkamer... voor een surprise feestje voor mij.
0: Ja, dat is toch
1: dat
0: lief.
1: Dat was heel lief. Dus met valse bedoelingen heb ik een hele leuke dag gehad. Het was oprecht heel gezellig. En toen had ik nog een feestje 's avonds.
0: Kijk, hartstikke leuk. Wat voor surprise party was het? Waar was het voor?
1: Ik word over maandje 21.
0: Hoe oud zei je dat je werd?
1: 21.
0: Oei. Wat een leeftijd zeg.
1: Ja,
0: dan word je echt oud.
1: Ja, echt oud.
0: Ik denk niet dat je dan nog welkom bent in dit wat jongere programma.
1: Oh. Nou, oké, dan niet.
0: Maar voor jou wil ik best een uitzondering maken hoor. Just to be good for me.

0: En wat is de tijd gevlogen, zeg.
1: Bizar.
0: Echt bizar snel. Zo'n uurtje is echt zo voorbij. Je kan elke woensdagavond luisteren en je kan ook op zaterdag nog de herhaling horen tussen 10 en 11. En op woensdagavond altijd van 9 tot 10. Ja, ik wil je bedanken voor het komen. Hopelijk spreken we elkaar snel weer. Vind je dat ook niet? Oh, sorry, ja. Ik had je microfoon dicht staan. Zag je?
1: Oh,
0: sorry.
1: Was ik nou... Nou.
0: Nou ja, we gaan lekker snel naar huis. Tot volgende week!
1: Doei!

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wilde de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.